zie je nog het meest. Want als je mijn ogen leest, dan zie je hoogtevrees.

Hij loopt opgewekt en vrolijk, zwaait eens lustig met zijn stok. Maakt eens kennis met een geitje of een bok. Meh. En de kippen, bak, bak, of de vogels,

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond hun begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd. Er moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependalen immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegestelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Kasia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Fietsende reporter Wouter de Boot, bekend van Met de Wind Mee op VRT, lanceerde begin dit jaar samen met het bedrijf Velo Hero een eigen collectie wielerkledij. Het initiatief leverde €500 op voor het goede doel. De truitjes waren zowel online als bij Sovelo in Aarsele te koop. Telkens ging een percentage van de verkoop naar Centrum voor Personen met een Beperking in Mivalti in Tielt. Dat leverde uiteindelijk een cheque van €500 op die vrijdag werd overhandigd. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van €1,18 miljoen, volledig gedragen door de provincie. JCI Waregem viert dit jaar haar 50ste verjaardag. In de raadzaal van Waregem kwamen zo'n 75 leden, oud-leden, oud-voorzitters en genodigden samen om 50 jaar jonge kamer of JC's te vieren. JCI werd opgericht in 1976 in Waregem en groeide uit tot een vaste waarde binnen het lokale verenigingsleven. Met jaarlijks meerdere projecten rond ondernemerschap, engagement en persoonlijke ontwikkeling. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is opnieuw open voor het verkeer. De brug raakte zwaar beschadigd na een aanrijding, maar een inspectie van de Vlaamse Waterweg wees uit dat er geen probleem is met de draagkracht van de brug. Woensdagmiddag nog zag een getuige hoe een vrachtwagen in de Kanaalstraat onder de brug wilde rijden. Maar daarbij raakte de bestuurder met de hoogtelader van zijn vrachtwagen de brug, waarop brokstukken naar beneden vielen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Op basis van hun getuigenis kon de bestuurder worden opgespoord en geïdentificeerd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond de begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd. Er moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependalen immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring.

0: Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Kasia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Fietsende reporter Wouter de Boot, bekend van Met de Wind Mee op VRT, lanceerde begin dit jaar samen met het bedrijf Velo Hero een eigen collectie wielerkledij. Het initiatief leverde €500 op voor het goede doel. De truitjes waren zowel online als bij Sovelo in Aarselen te koop. Telkens ging een percentage van de verkoop naar Centrum voor Personen met een Beperking in Mivalti in Tielt. Dat leverde uiteindelijk een cheque van €500 op die vrijdag werd overhandigd. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van €1,18 miljoen, volledig gedragen door de provincie. JCI Waregem viert dit jaar haar 50ste verjaardag. In de raadzaal van Waregem kwamen zo'n 75 leden, oud-leden, oud-voorzitters en genodigden samen om 50 jaar Jonge Kamer of JC's te vieren. JCI werd opgericht in

0: 1976 in Waregem en groeide uit tot een vaste waarde binnen het lokale verenigingsleven. Met jaarlijks meerdere projecten rond ondernemerschap, engagement en persoonlijke ontwikkeling. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is opnieuw open voor het verkeer. De brug raakte zwaar beschadigd na een aanrijding, maar een inspectie van de Vlaamse Waterweg wees uit dat er geen probleem is met de draagkracht van de brug. Woensdagmiddag nog zag een getuige hoe een vrachtwagen in de Kanaalstraat onder de brug wilde rijden. Maar daarbij raakte de bestuurder met de hoogtelader van zijn vrachtwagen de brug, waarop brokstukken naar beneden vielen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Op basis van hun getuigenis kon de bestuurder worden opgespoord en geïdentificeerd. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.
3: De nacht van Oost-West.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

het leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond hun begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd. Er moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependalen immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Kasia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Radio Oost-West.
1: 24 uur per dag zijn we bij jou. Radio Oost-West.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken. NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Fietsende reporter Wouter de Boot, bekend van Met de Wind Mee op VRT, lanceerde begin dit jaar samen met het bedrijf Velo Hero een eigen collectie wielerkledij. Het initiatief leverde €500 op voor het goede doel. De truitjes waren zowel online als bij Sovelo in Aarselen te koop. Telkens ging een percentage van de verkoop naar Centrum voor Personen met een Beperking in Mivalti in Tielt. Dat leverde uiteindelijk een cheque van €500 op die vrijdag werd overhandigd. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van €1,18 miljoen, volledig gedragen door de provincie. JCI Waregem viert dit jaar haar 50ste verjaardag. In de raadzaal van Waregem kwamen zo'n 75 leden, oud-leden, oud-voorzitters en genodigden samen om 50 jaar jonge kamer of JC's te vieren. JCI werd opgericht in 1976 in Waregem en groeide uit tot een vaste waarde binnen het lokale verenigingsleven, met jaarlijks meerdere projecten rond ondernemerschap, engagement en persoonlijke ontwikkeling. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is opnieuw open voor het verkeer. De brug raakte zwaar beschadigd na een aanrijding, maar een inspectie van de Vlaamse Waterweg wees uit dat er geen probleem is met de draagkracht van de brug. Woensdagmiddag nog zag een getuige hoe een vrachtwagen in de Kanaalstraat onder de brug wilde rijden. Maar daarbij raakte de bestuurder met de hoogtelader van zijn vrachtwagen de brug, waarop brokstukken naar beneden vielen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Op basis van een getuigenis kon de bestuurder worden opgespoord en geïdentificeerd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.
4: Rozen voor Sandra.
5: Ik doe wat ik doe en vraag niet waarom.
4: Zalig ontwaken bij Radio Oost-West met Rozen voor Sandra.
6: Blauw, zo hemelsblauw, in gouden zonneschijn.
4: Overal zing je mee.
7: Geef je hart niet aan een ander. Radio Oost-West
4: met Jo de Groot.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster, Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. Rozen voor Sandra.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Imotinis. Net iets beter. Altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
1: Rozen voor Sandra.

0: nieuws. De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond de begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd. Er moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependalen immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Kasia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.
1: Jo de Groot. Rozen voor Sandra.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
1: Roze voor Sandra.
2: Radio Oost-West.
4: For you, darling.
5: Word goedgezind wakker met muziek die je kan meezingen. Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
1: Rozen voor Sandra.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De karreweg in Zulte wordt tijdelijk afgesloten door wegenwerken. Deze week worden herstellingswerken uitgevoerd tussen de Meilighemstraat en de Vossenhoolstraat. De rijbaan werd eerder tijdelijk hersteld na hitteschade. Om een duurzame en veilige oplossing te bieden, wordt de beschadigde zone nu definitief hersteld. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Als het van gemeenteraadslid Steffen van den Bossen van Open Zulte afhangt, wordt er in de toekomst meer alcoholvrij bier geserveerd in de gemeentezalen van Zulte. Schepen Michael van de Meulenbroeke legt het voorstel voor aan de cultuurraad. Concreet vroeg Van den Bossen om te bekijken of onder meer Liefmanskriek 0.0 en Sportzot aan het assortiment kunnen worden toegevoegd. De komende maanden stuurt afvalintercommunale IVM 2 afvalcoaches op pad in Zulte. Zij zullen controleren of PMD correct gesorteerd wordt. De gemeente start met IVM een proefproject waarbij 2 afvalcoaches inwoners persoonlijk helpen om correct te sorteren en aan te bieden. De afvalcoaches zijn steeds herkenbaar aan hun IVM-kledij en badge. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.
5: Je luistert naar Studio Oost-West met Patrick.

Muziek uit 1981, daarmee begonnen we deze nieuwe aflevering van Studio Oostwest op deze zondag de 27e september. Dat betekent ook de laatste zondag van deze septembermaand. Waar is die septembermaand heen? Niemand die het echt goed weet, denk ik zomaar. Our Last Summer, je hoorde ABBA dus en dat hier bij Radio Oostwest. Een nieuwe aflevering van Studio Oostwest, net na de rozen voor Sandra. Die zit weer boordevol leuke babbels en zit ook wat informatie in. En dat wordt allemaal overgoten natuurlijk met een fijn sausje, zeg maar. Van muziek. Dat zijn de komende ingrediënten. Dus voor de komende twee uurtjes. Oh ja, ik geef al eventjes mee. Volgende week zondag start een nieuw aflevering, of liever een nieuw seizoen eigenlijk, van Hoogweg 16. Dat is ons live praatprogramma die we hier in onze Studio 2, zeg maar, in ons praatcafé houden. Dus als je echt al de agenda erbij neemt, zondag 4 oktober, volgende week zondag dus, een nieuw seizoen van Hoogweg 16 met collega's Jo en Katrien. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. We gaan vandaag het eens hebben over, ja, alles wat een beetje met verkiezingen te maken heeft. Het heeft niks met politiek te maken. Laat ons dat alvast duidelijk zijn. Goed, dat is dus voor het eerste uurtje van ons programma. Maar we gaan eerst nog een streepje muziek draaien. En daarvoor komen we terug naar Vlaanderen met deze Aaron Blommaert. MUZIEK

0: Een zonde is het van Aaron Blommaert. Het is niet meteen een zonde om te luisteren naar Radio Oost-West. Zeer zeker niet, want wij brengen hier natuurlijk niet enkel muziek, maar ook leuke informatie om mee te geven. Trouwens, gisteravond een succesvolle avond hebben we hier meegemaakt. Tenminste, onze collega's natuurlijk, want toen hadden we het optreden van Trivocci in de CC De Wissel in Zwevenzeel. Ik heb me laten vertellen dat het een algemeen succes was. En dat is altijd leuk natuurlijk als je iets organiseert. Straks iets meer over de komende organisaties trouwens van Radio Oost-West. Maar eerst eventjes een babbeltje slaan. Dat is ook inderdaad noodzakelijk in ons Studio Oost-West verhaal. Ik heb bij mij Cindy en Christophe zitten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik ga beginnen zoals de beleefdheid het vraagt natuurlijk bij de dames. Hè. Ladies first. Cindy, vertel eens, wie of wat zijn jullie?
1: Dus wij zijn Pose & Performance. Wij zijn hier vandaag aanwezig met een aantal modellen. Wij doen Pose & Performance is eigenlijk heel ruim. Bij ons kan je eigenlijk, iedereen kan iets vinden. De academie, wij hebben een Pose & Performance Academie. Dat is onze modellenopleiding, ook met dansopleiding. Dat is op de zondagmorgen, eigenlijk vanaf 6 jaar. Mm-hmm. Dan hebben we onze modellenverkiezing, waarbij dan er hier enkele finalisten aanwezig zijn. Dat is eigenlijk onze heel ruim pakket. En dan hebben we ook eigenlijk onze model agency. En dat is eigenlijk de modellen die enkel op de catwalk willen lopen.
0: Bezige bij.
1: Ja, inderdaad.
0: Na een zware zomer komt er natuurlijk een najaar, want die verkiezing die heeft wanneer plaats?
1: 21 november, dus het komt echt heel dichtbij.
0: Gevaarlijk dichtbij, inderdaad.
1: Ja.
0: Ik hoor jou vertellen, verkiezingen, er zijn er nogal wat in ons Vlaamse landje.
1: Klopt.
0: In wat onderscheiden jullie zich met de anderen?
1: De onderscheiding ligt vooral het familiaal gedoe en dat we eigenlijk echt de catwalks willen betreden. Mm-hmm. Ja, de modeshows willen we doen met onze modellen. De fashion, maar de fashion eigenlijk die voor iedereen haalbaar is. Zowel klein, groot, beetje voller, fijner, gelijk wie.
0: Iedereen is welkom met andere
1: woorden. Absoluut. Ja.
0: En dat onderscheidt jullie waarschijnlijk wel met de rest natuurlijk. Hè? Want het is nogal vaak dat het beeldje moet perfect zijn en dergelijke meer.
1: Ja, nee. Want elk weekend zijn wij wel weg met de modellen. Ja. Naar sponsor-events, naar modeshows. Dus dat maakt eigenlijk Pose & Performance wie dat we vandaag zijn.
0: Oké. Zeg Christophe, mag je zo nu en dan ook eens iets zeggen tussendoor?
2: Als ik toestemming krijg van Cindy wel.
0: Ja, ik weet het. Ik vraag het maar. Hè, maar natuurlijk, want, nee. Christophe, wat is jouw taak binnen het verhaal?
2: Wel, ik ben vooral de man van klank en licht.
0: Mag ik ietsje dichter bij de microfoon?
2: Ja. Ik ben vooral de man van klank en licht. Beetje de zwaardere werken, maar dat gaat mij meer af. Ik ben niet zo de man om in de spotlight te staan.
0: Jij staat liever achter de spotlight. Dus.
2: Inderdaad. Ja.
0: Maar wat ook belangrijk is natuurlijk, hè, want licht en klank zijn een belangrijk en essentieel onderwerp, denk ik zomaar, in dat verhaal.
2: Dat heeft toch een heel groot aandeel in het goed brengen van de show. Mm-hmm. Ik dacht dat wij vorig jaar 24 uur bezig geweest zijn met alle lampen en klank op te hangen.
0: Oké, ja. Zoals je zegt, zwaar werk. Hè. Ja. Daarvoor hebben ze mannen nodig natuurlijk. Hè.
2: Ja, jammer genoeg.
0: Ik weet niet of dat jammer genoeg is, maar goed. Ja. Zeg, Cindy, ik kom terug bij jou. Hoe kunnen mensen zich bij jullie aanmelden om mee te doen naar de verkiezing? Dat is één. Maar ook inderdaad naar al die andere takken wat jullie uitvoeren.
1: En wel, mensen die luisteren nu en die interesse hebben om te komen. Dus 4 oktober hebben we onze academie is er terug. Dus iedereen is altijd welkom om een eerste gratis proefles te hebben. Om te kijken, is dit wel iets voor mij? Wil ik daarin verder? Ja, dus 4 oktober is er een gratis proefles. Ik denk ook 20 oktober. Ik ben nu aan het gissen in mijn hoofd die datums. Ja. 18 oktober of 20 oktober. Ik zie hier de modellen knikken van ja. Dus 18. Ik zie ze al hun gsm nemen om te checken. Maar 4 oktober ben ik zeker. 4 oktober kunnen ze bij ons ook aanmelden. Van 10 tot 5 uur zijn we in een opleidingszaal. In de Art Factory in Roeselare. Een professionele dansstudio dat wij daar huren. Mm-hmm. Dus zij kunnen komen kijken, komen meeoefenen.
0: Wat me ook opvalt, Cindy, is als ik hier de groep zie zitten in onze wachtruimte, zal ik het maar noemen. De vriendschap druipt ervan af, hè?
1: Dat klopt.
0: Er is geen onderlinge strijd.
1: Ik zie ze nu al high fives geven aan elkaar, dus.
0: Ja, maar dat is leuk natuurlijk, want dat is ook belangrijk dat de sfeer goed zit.
1: Dat is heel belangrijk, want eigenlijk moeten we eerlijk zijn, het blijft ook nog altijd hobbymodellen, hè?
0: Ja.
1: Dus, de elite modellen, dag van vandaag. We hebben ook onze fashionwinkels die ook staan voor de alledaagse modellen. Mm-hmm. Dus dat is wel belangrijk, want je hebt heel veel zo winkels die voor de alledaagse modellen alleen de mensen willen kleden.
0: Ja, ja. Ik hoorde jou ook vertellen, Cindy, dat je bent ook actief als zijnde zangeres.
1: De partyband, ja. Crazy Entertainers, klopt.
0: Vertel eens, welk verhaal hangt daaraan vast?
1: Samen met mijn papa, met mijn dochter, doen wij eigenlijk de Crazy Entertainers. Daarintussen zijn er ook een goede vriendin, eigenlijk echt wel een model die internationaal al staat. Eerst Cindy van den Driessen en dan Demi de Kok, die vorig jaar bij ons model was, is onze groep vervoegd, omdat mijn papa in Portugal woont. En al veel minder zin hebt om af te komen naar België, hebben wij eigenlijk een backup gezocht. En dan hebben wij eigenlijk die twee dames bij ons. Dus zijn we met vier dames. En mijn papa komt af en toe wel nog een keer over naar België.
0: Gelukkig maar, hè?
1: Gelukkig, ja, maar... Je ziet het toch wel heel minder zitten, hoor.
0: Ja. Ja, als je natuurlijk moet kiezen tussen Portugal en België, dan is de keuze misschien...
1: Dat klopt. Het mooie weer daar.
0: Alhoewel, wij mogen hier ook niet klagen.
1: Absoluut niet.
0: Welke nummers brengen jullie dan met de band? Meer
1: de gekende liedjes. Ja, echte mensen. Wat is eigenlijk de insteek van de Crazy Entertainers? Ik zeg altijd van, mensen gaan de hele dag gaan werken, willen eigenlijk s'avonds gewoon ontspanning, zonder na te denken en gewoon meezingen. Op de beats van ABBA dat wij brengen, Celine Dion, Tina Turner. Ja, al de gekende nummers. Hé.
0: Ja, een feestje bouwen met andere woorden.
1: Klopt.
0: Dat moet gebeuren. Zeg Christophe, hoe zou jij pose en performance omschrijven vanuit jouw standpunt bekeken?
2: Een grote gekke familiebende eigenlijk.
0: Want
2: als wij ergens gaan, dan zijn wij altijd de eerste die de Polonaise in gang zetten.
0: Oké.
2: Wij zijn ook altijd... Helaas, de laatste die vertrekt.
0: moet iemand de deur sluiten natuurlijk.
2: Ja, dat kan al wat zwaarder wegen.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk is dat één grote vriendengroep. Het concurrentiegevoel zien wij niet. Wij hebben ook, zoals Cindy daarnet zei, wij hebben ook maar één vereist en dat is 18 plus. Meer dan dat vragen wij niet. En dat is ook de mooie mix tussen de modellen. Je hebt iemand van 20, 21 jaar... Dan heb je mensen van 37 dan. En iedereen zit op dezelfde golflengte met een pose en performance.
0: Oké, wat een mooi verhaal is. En mag ik eens stout zijn? Mag nu en dan ook een noek af zijn met de deelnemers?
1: Oh ja.
2: Er moet een noek af zijn.
0: Er moet een noek af zijn,
2: oké. Ik ben een grote hoek af. Dus.
0: Ik heb niks gezegd. Ik heb alleen maar de aanleiding gegeven natuurlijk. Zeg, waar kunnen mensen terecht om jullie te bereiken?
2: Op onze website poseandperformance.be. En ook via socials, op Facebook, op Instagram, zijn we ook heel actief.
1: Of via de modellen.
0: Of via de modellen,
2: ja. Als je een telefoonnummer van ons terugvindt, bel of stuur gerust. Het kan wel eens gebeuren dat we niet opnemen, omdat we nog allebei een fulltime job uitoefenen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan bellen we zo snel mogelijk terug.
0: 21 november is de verkiezing. Waar gaat die door?
1: In Roeselare, Trax.
0: Ja. Oké, mooie Roeselare.
1: Ja, inderdaad.
0: Okay. Goed, zeg Cindy Christophe, we gaan de rest van de bende ook nog eens aan het woord laten natuurlijk. Hè.
1: Veel succes met hen.
0: Dank u. Of is het een soort van leedvermaak dat je nu de wereld instuurt?
1: Nee. Denk dat je dat wel eens gaat ontdekken straks.
0: Ik heb jullie ook allemaal de opdracht gegeven om een favoriete plaat te mogen uitkiezen. Nu, ik weet niet of dat echt een opdracht was. Jullie hebben gekozen voor Europe and the Final Countdown. Waarom?
2: Wel, omdat we in het laatste rechte stuk naar onze finale show zitten.
0: Ja.
2: We dachten dat het wel toepasselijk was om eens af te tellen.
0: Ah wel, we gaan dat doen samen met Europe. Cindy, Christophe, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: We gaan nu de rest van de bende aan het woord laten.
2: Super, dank u.
0: Voilà, hier is Europe.
1: Dag.

0: En zo zaten we meteen weer in 1986 met deze van Europe and the Final Countdown. De favoriete plaat dus van Cindy en Christophe. En zo meteen zit Kilian klaar. Die gaat het volgende gesprekje voeren. Of we gaan samen een gesprekje voeren. En dat doen we na de volgende boodschappen, zoals dat heet, hè?
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
3: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
0: En zo zijn we weer helemaal bij natuurlijk wat betreft die boodschappen, die broodnodige boodschappen. Kirjan, zo moet ik het zeggen, want we gaan naar Reti als ik het goed heb, hè, Kirjan?
4: Ja, dat klopt. Ik kom uit Reti, provincie Antwerpen.
0: Ben je deze morgen al helemaal van Reti naar het mooie Wingenen gereden dus?
4: Ja, inderdaad. Een superlange rit, maar daar heb ik er wel voor over.
0: Waarvoor we je heel hartelijk moeten danken natuurlijk dat je hier aanwezig bent. Jij bent de winnaar van de vorige verkiezing, als ik het goed heb, hè?
4: Ja, dat klopt. Ik heb de titel bij de mannen gewonnen vorig jaar en daar ben ik super trots op.
0: Hoe was dat afgelopen jaar nu voor jou, na die overwinning?
4: Ik vond dat een superleuk jaar. Ik heb vanaf nul begonnen. Cindy had mij een berichtje gestuurd van wil je deelnemen aan Pose & Performance? En ik dacht, dat lijkt me wel leuk. Ik heb daar een dag over nagedacht en heb ik een berichtje teruggestuurd van ja, dat zie ik wel zitten. Dan heb ik eigenlijk een heel leuk trajectjaar achter de rug gehad. Mm-hmm. Heel veel bijgeleerd, van catwalk tot tents. En dat was superleuk. En dan op de finale show is dat allemaal samengekomen.
0: Is het iets, Kirjan, waar je mee wil doorgaan? Bedoel, mee beroepsmatig iets mee willen gaan doen?
4: In de toekomst zou ik daar zeker mee willen doorgaan. Nu is het nog echt een hobby, maar ik wil er wel in verder blijven groeien en groot worden in de modellenwereld.
0: Van waar jouw interesse in die modellenwereld?
4: Van kleins af aan had ik altijd al wel interesse in kleding en mode en zo. Ja. En wou ik echt wel iets doen in de verkiezing. En dat berichtje van Cindy heeft mij wel die stap gemaakt voor dat te wagen en zo. En, ja.
0: Hoe was de reactie in jouw omgeving, jouw ouders, jouw vrienden? Hoe reageerden die op het feit dat jij deelnam aan die verkiezing?
4: Mijn familie en vrienden steunen mij super hard. Mijn mama steunde mij dag op dag. Die hebben mij altijd gesupport. Die is ook naar de finale gekomen. Mm-hmm. En dat vind ik super fijn dat ik zo omarmd ben en gesteund ben door mijn vrienden en familie.
0: Warme familie en warme vrienden zijn noodzakelijk, hè?
4: Dat is waar.
0: Ja, hè, klopt. Hè. Zeg, Kirjan, er zitten hier nog een handsnoop hiernaast. Hè. Je hebt al een beetje kennis gemaakt, denk ik, met al die finalisten die nu mee gaan doen. Welke raad zou je hen meegeven?
4: Ik geef hun de raad, blijf jezelf. Je moet je niet veranderen. Je bent uniek. Iedereen is hoe die is. En dat maakt je uniek.
0: Ja. Mooie boodschap die je kan meegeven natuurlijk. Ik kan me voorstellen ook, Kirjan, dat jij op de verkiezingsavond, op 21 november, er ook zal bij zijn.
4: Ik ben er zeker bij.
0: Heb je een favoriet? Ze luisteren niet mee. Heb je een favoriet? Dat is een gevaarlijke vraag, ik weet het, maar goed.
4: Iedereen is voor mij even goed en iedereen doet zijn best.
0: Voilà. Dat is een diplomatisch antwoord.
4: Ja.
0: Zeg, vanuit het mooie Reti, dat zijn de Antwerpse Kempen, denk ik, hè?
4: Ja, klopt. Provincie Antwerpen.
0: Even mooie West-Vlaanderen, of zie ik dat verkeerd?
4: Provincie Antwerpen is zeer mooi, die heeft ook zijn charmes, maar ik kom liever naar West-Vlaanderen.
0: Ah, voilà, zie, dat horen we graag. Je scoort punten.
4: Ja, zeker.
0: Oké, zeg, ik zou zeggen, supporter goed, voor iedereen, zoals je zelf aangeeft. Ze verdienen het allemaal. En ik denk dat ze er veel aan zullen hebben dat jij er ook zal zijn op die avond.
4: Ik steun iedereen en ik help iedereen als ze hulp nodig hebben. Dan steun ik iedereen en help ik ze allemaal.
0: Ze mogen zo nu en dan ook aan jouw telefoon hangen om eens raad te vragen?
4: Ja, ze mogen me altijd bellen, dag en nacht.
0: Ah, vlasie. Goed, zeg, jij koos ook een favoriete plaat. Je koos voor ABBA.
4: Ja, klopt.
0: Met de Gimme, Gimme, Gimme. Waarom is daar een
4: nummer? Ik vind dat een heel leuk nummer. Dat geeft zo direct een leuke vibe en er zit een leuk tempo achter. En ik ben ooit figurant geweest en daar wel altijd op de set zo om in de moed te komen, om te dansen en zo. Dus ik vind het leuk nummer.
0: En ABBA is natuurlijk een steengoeie groep.
4: Ja, klopt.
0: We gaan eraan luisteren naar die plaat van 79. Dankjewel, Kirjan. En heel graag tot de volgende keer.
4: Tot de volgende keer.
0: Dit is ABBA.

0: 1979 met deze van ABBA met Gimme, Gimme, Gimme. Plaatje, de favoriete plaat aangevraagd door Kirjan. Ja, je merkt het, ons eerste uurtje zit goed gevuld met leuke gesprekjes. En dat is ook goed natuurlijk. Ik neem je alvast ook eventjes mee, want gisteravond, dat vertelde ik reeds, hadden we hier de organisatie met de Radio Oost-West en de gemeente Wingene. Het optreden van Trivocci. Het was een succes, dat is goed, dat is mooi. Maar we moeten vooruitkijken natuurlijk. En dan kijken we al meteen vooruit naar 8 november. En dan vieren we hier onze open deurdag, of dan houden we hier onze open deurdag. En dan kan je dus ook langskomen om, ja, om lekker te komen smullen. Ik weet het, het is nog een beetje zo. Zomers nu momenteel, en het zal misschien een beetje atypisch klinken, maar je kan komen genieten van Hutsepot. Als je dat graag eet, moet je er zeker langskomen natuurlijk. Kaarten zijn nu al reeds te verkrijgen. Goed, we gaan het blijven hebben natuurlijk over die verkiezingsavond die daardoor gaat op 21 november in Roeselare. En ik heb nu de, hoe moet ik dat nu gaan zeggen, hè? De sympathiekste aan de ik score, hè, op die manier?
1: Ja, je scoort zeker.
0: Nee, ze hebben gezegd dat ik dus van alles en nog wat aan de microfoon krijg. Dus ja, kijk, Stefanie, het is aan jou. Dag Stefanie, wie is Stefanie, als je jezelf mag voorstellen?
1: Goedemorgen, ik ben Stefanie. Ik ben een alleenstaande mama van een zoontje Mason, 37 jaar oud. Ik ben afkomstig van West-Vlaanderen, van Kortemark.
0: Oké.
1: En ik doe mee aan Pose en Performance, omdat ik 2 jaar geleden heb meegedaan aan een misverkiezing.
0: Mm-hmm.
1: Miss Elegance. En ik wou ook keer verschil weten wat dat was tussen een misverkiezing en een modellenwedstrijd.
0: En wat is het verschil?
1: Bij een misverkiezing is alles zeer strak.
0: Mm-hmm.
1: En is het echt wel heel gestructureerd. En is het echt wel tjak, tjak, tjak, tjak, tjak. En bij een modellenwedstrijd, zoals Christophe en Cindy ook al zei, is het echt wel familiair. In een leuke groepsfeer maak je echt wel hele leuke vrienden onder elkaar.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wel het fijne eraan.
0: Ja. Dus je merkt eigenlijk wel duidelijk het verschil tussen de twee organisaties, zal ik het zo
1: zeggen. Ja, dat klopt. Ja.
0: Ik hoor jou vertellen dat je mama bent van een zoontje. Is hij de grootste supporter van mama?
1: Hij is zeker mijn grootste supporter, okay, echt
0: ja.
1: Waar.
0: Ja. Hij zal er dus ook bij zijn op 21 november, of net niet?
1: Nee, net niet. Mijn zoontje is hoogsensitief en kan de drukte niet aan, jammer genoeg.
0: Maar ik kan me voorstellen dat hij stiekem wel zal supporter voor mama. Hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Het parcours naar die verkiezingsavond, Stefanie, hoe ziet dat er nog uit voor jullie?
1: Nu hebben we onze radio-interview. Ik mag dan nog deze namiddag samen met 2 andere medefinalisten nog een fotoshoot gaan doen in Verbeke Foundation in Gent. En ja, voor de moment is het vooral catwalk, dance, onze finale voorbereiden en maken dat we echt wel 1 voor 1 stralen op het podium.
0: Ik had het er net al over het feit dat er toch wel een heel grote, ja, zeg maar, vriendschap heerst onder die kandidaten, zeg maar. Merk je dat ook, ja?
1: Ja, dat merk je zeker.
0: Ja.
1: In het begin was het echt wel helemaal fragiel van we kennen elkaar nog niet, maar naarmate dat we samen elke groep shoot of catwalk dance doen, merk je wel van, we zijn 1 team.
0: Ja. Het verschil, denk ik, zit hem dan ook inderdaad, als je zegt van, ik heb meegedaan aan die misverkiezing. Is er dan niet meer wat strijd tussen de kandidaten dan?
1: Ja, dat was echt wel een strijd. Want
0: toch,
1: 2 jaar geleden had ik echt zoiets van, ik doe mee en ik zie wel waar dat ik uitkom, datzelfde of nu. Want ik vind voor ons allemaal, voor zich zijn wel 1 voor 1 allemaal winnaars.
0: Ja.
1: Wij hebben tenminste de stap gezet voor ons in te schrijven, dus wij staan er ook wel.
0: Mm-hmm. Hoe belangrijk zijn voor jou in dit verhaal Cindy en Christophe?
1: Heel belangrijk. Dat zijn echt wel een organisatie voor Vrienden voor het Leven. Echt wel.
0: Oké, okay, dat zullen ze graag horen. Hè? Maar dat is ook belangrijk, denk ik. Hè? Dat je ook terecht kan bij hen om, als er iets is of als iets scheelt, dat je dat probleem ook op tafel kan leggen bij hen.
1: Ja, ik ben echt wel een persoon van, als het met iets zit, moet dat er echt wel direct uit.
0: Allee.
1: Ja, echt wel. En ik bel dan ook wel regelmatig naar Cindy en Christophe en ik zeg ook wel van, kijk, dat moet er nu uit.
0: Ja.
1: Ik kan er niet mee blijven lopen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben echt wel de flap uit van de band, denk ik zelf.
0: Dat is mij nog niet opgevallen, maar kijk, zoals je het nu zelf zegt, kijk, bij deze weten we dat dan natuurlijk. Zeg, jij mocht ook een favoriete plaat kiezen en jij hebt gekozen voor onze huisartiest. Want weet je, Herbert is volgend jaar, vieren wij onze 20e editie van ons Oost-Westfeest. En Herbert is daar volgend jaar de 11e keer aanwezig. Dus het
1: is super.
0: Een gekende meneer. Je kent hem waarschijnlijk ook, want je hebt hem gekozen als zijn de favoriete plaat.
1: Ja, dat klopt. Wij mogen samen regelmatig een modeshow doen in Meulebeke met onze finalisten. En de Herbert komt daar regelmatig een keer langs. Dus zo hebben we elkaar wel leren kennen.
0: Een toffe meneer, hè?
1: Ja, echt wel.
0: Een toffe P. En jij koos voor het nummer Waarom heb jij niet nee gezegd?
1: Ja, dat klopt. Ik vind dat een heel grijpend nummer, maar er zit ook wel een ambiance in.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat vind ik wel fijn.
0: Oké. Stefanie, mag ik jou heel veel succes wensen?
1: Dank u wel.
0: Zoals je zegt, iedereen is een winnaar. Maar ja, winnen is altijd toch... is dat een Olympische gedachte?
1: Deelnemen is belangrijker dan winnen.
0: Ja, voilà. Laten we ons daarbij houden. Veel succes op 21.
1: Dank u wel.
0: En dit is dus Herbert.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Je luistert naar Studio Oost-West met Patrick.
2: Gewoon gezellig op deze zondagvoormiddag in deze aflevering van Studio Oost-West. Ik haalde het reeds aan. Volgende week zondag start een nieuwe aflevering, of een nieuw seizoen, mag ik wel zeggen, van het programma Hoogweg 16. Ons live praatprogramma dat daardoor gaat, tenminste in ons praatcafé hier aan de Hoogweg 16. Goed, van Stefanie gaan we naar Shaima. Shaima, welkom in de studio van Radio Oost-West.
3: Dankjewel.
2: Vertel eens, wie is Shaima?
3: Hallo, ik ben Shaima, ik ben 21 jaar en ik woon in Roeselare.
2: Mm-hmm. Ook alweer uit dat mooie Roeselare. Moet daar toch goed wonen zijn, hè?
3: Absoluut.
2: Vertel eens, wat is jouw insteek geweest om deel te nemen, zeg maar?
3: Omdat ik iemand was met weinig zelfvertrouwen, nu nog. Maar in heel mijn traject door zie ik ook wel een groei. Ik ben al wat opgebloeid. Mm-hmm. Moest je mij dit een paar jaar geleden gevraagd, dan ben ik dit niet nooit doen. Nu nog zit ik met stress, maar...
2: Stress is voor niks nodig, hè? Want ik heb het aan jou voor het begin van het gesprekje gezegd. Niet denken dat er 100.000 luisteraars aan het luisteren zijn.
3: Ik doe mee om... open te bloeien, om nieuwe mensen te leren kennen. En echt wel, die kansen dat ik krijg, is echt voor mij wel echt heel goed. Mm-hmm. Want zo leer ik ook hoe dat je moet omgaan met iemand dat onzeker is. En je kunt eigenlijk zijn wie dat je wilt zijn. En je kunt eigenlijk, als je ervoor open staat, kun je eigenlijk echt openbloeien tot wie dat je echt wilt zijn.
2: Mm-hmm. Is het ook zo dat je dat ook ondervindt in de groep bij de andere medekandidaten die jou ook toch wel die steun geven?
3: Absoluut, ja, inderdaad. Met hun steun kom ik er wel.
2: Dat is mooi gezegd. Ontstaan er ook vriendschappen, nieuwe vriendschappen?
3: Ja, zeker. Ja. Inderdaad, één voor één zijn dat echt fantastische medefinalisten. Hun steun telkens voor een modeshow dat we moeten lopen. Tijdens de workshop zijn ze er ook altijd voor elkaar en kunnen ze echt al helpen met iets dat niet lukt, bijvoorbeeld.
2: Mm-hmm. En ook dezelfde vraag aan jou. Hoe belangrijk zijn Cindy en Christophe voor jou in dit verhaal?
3: Heel belangrijk.
2: Ja.
3: Ze geven echt een thuisgevoel, echt een familiegevoel en je kunt er echt alles bij terecht.
2: Mm-hmm. Ik hoor jou zeggen een familiegevoel. Hoe reageert jouw familie op jouw deelname?
3: Heel goed, heel positief. Ook, dit is de tweede keer dat ik meedoe aan een modelwedstrijd. En ze zeiden ook van dat ze dat nooit had verwacht. Want ik ging dat zelf ook niet denken van mij. Van, ga je het al doen? Durf ik dat? Maar uiteindelijk heb ik die stap genomen. En ik ben eigenlijk wel trots dat ik die stap heb durven gezet.
2: Je mag er best trots op zijn om die stoute schoenen aan te trekken natuurlijk. Is het de bedoeling ook, Shaima, om misschien daar in de toekomst ook iets mee te gaan doen met dat model zijn?
3: Ja, mocht ik aanbod krijgen van wil je een modeshow lopen, sta ik daar zeker en vast voor open.
2: Oké, dat is genoteerd. Ik heb een plaatje laten kiezen. Ja, ik moet eerlijk toegeven, bevonden het niet natuurlijk, hè, van Jaap en Pommelien. Maar we hebben samen met Stefan hebben we hier een beetje overlegd. En we hebben gekozen voor We Are The Champions. Jullie zijn toch sowieso allemaal kampioenen, hè?
3: Dat is waar.
2: Ah, wel.
3: Eén voor één zijn we allemaal winnaars.
2: Ik wens jou heel veel succes op 21 november. Veel supporters. Hoeveel supporters komen er mee voor jou, Shaina?
3: Toch wel zeker een tafel.
2: Ah ja,
3: dus.
2: Ik ging bijna zeggen een bus of twee, maar dat is net overdreven.
3: Dat is iets te overdreven.
2: Oké, zeg Shaina, veel succes. En
3: dank
2: we gaan
3: wel.
2: Dus luisteren naar Queen en We Are The Champions. Hier is hij.
3: Dank je wel.

0: Ook alweer muziek uit de jaren 70. Deze van Queen met We Are The Champions. En dat allemaal hier bij Radio Oost-West in deze aflevering van Studio Oost-West op deze laatste septemberzondag. Bij mij zit ondertussen Cedric. Dag Cedric, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Cedric, ik heb begrepen al dat jij niet van zo heel ver moet komen, Oetlem, dacht ik?
1: Nee, dat is juist. Van Oetlem. Maar binnenkort woon ik in Assebroeke.
0: Ah ja, oké. Word je buitengestoken in
1: Oetlem? Nee, ik heb een huis gekocht.
0: Proficiat. Vertel eens, Cedric, waarom jouw deelname?
1: Wel, ik heb eigenlijk deelgenomen omdat ik een berichtje gekregen had van iemand. En ze zeggen, wij niet deelnemen. En ik dacht aanvankelijk dat dat eigenlijk oplichting was. Dus ik zeg van ja, dat is, allez, ga maar weg met je scam. En toen een uurtje later zeg ik van, oei, ik heb nog geen linkje gekregen voor op te klikken of zo. Ik zeg, ik ga toch maar een keer reageren. Mm-hmm. Ik had al me geëxcuseerd en al. Hij zegt, kom een keer op casting. En dan zo, zei ik toch van ja, waarom zoek ik niet deelnemen? Ja. Allee, ja, ik kan mezelf maar heruitvinden. Ik heb vroeger een ander leven gehad. Okay. En daardoor zei ik ook van, kun mezelf maar heruitvinden en nieuwe dingen ontdekken.
0: En heb je al nieuwe dingen uitgevonden?
1: Zeker, zeker. Ik ben eigenlijk van nul gestart hierin.
0: Ja.
1: Niks van ervaring met catwalk en dans. Allee, vroeger danste ik wel in de discotheeks, maar dat was niet echt een choreografietje dat ik deed.
0: En nu ondertussen wel wat danspasjes geleerd, ja?
1: Ja, ja, zeker. Okay. Iedere zondag om de twee weken, om de twee weken de zondag, doen we altijd met de danscoach Liesel repetitie.
0: Is er zo'n nummer, Cedric, waar je totaal los op kunt gaan?
1: Ja, zeker.
0: En dat is?
1: De runner van de 3 degrees.
0: Die staat klaar straks natuurlijk. Ik zou zeggen tegen de mensen, je gaat het niet zien natuurlijk als hij je begint te dansen. Maar je bent eigenlijk wel een beetje verplicht om die dansmoes toch eens te showen dan, hè, zo meteen.
1: Ja, ja, zeker. Dat komt zeker in orde. Ik heb hier bij de andere nummers ook al een dans.
0: Ik heb dat gezien dus vandaar. Zeg, 21 november komt dus inderdaad gevaarlijk dichtbij.
1: Zeker,
0: we hebben
1: zeker
0: al gehoord wat er nog op het programma staat. Hoe pak jij dat aan? Hoe leef jij daar naartoe? Na die 21ste november.
1: Ik probeer eigenlijk vooral veel te zeggen, niet te veel stressen, want ik ken als het motto, stressen is missen.
0: Klopt. Dat is helemaal juist. Stress is ook voor niks nodig uiteindelijk. Hè? Zeker niet in de
1: Het is de ervaring, en of dat nu win of verlies. Ik zeg het, ik ben van nul gestart en sowieso heb ik een prijs. Als ik nu verlies, heb ik de prijs dat ik de ervaring rijker ben.
0: De prijs van de beste danser bijvoorbeeld.
1: Ja, dat denk ik niet.
0: Ik zeg maar iets. Hè. Ik heb het al gezegd natuurlijk. Hè. Ik heb het al aangehaald bij, ook bij de andere geïnterviewden. Die vriendschap zit echt wel in die groep. Hè.
1: Ja, ja, zeker, zeker. We kunnen altijd, we zaten hier juist in de loge ook al te lachen en te zeven. Het is echt wel, gelijk waar we naartoe gaan. Of dat nu naar een persconferentie is van een andere verkiezing of gelijk wat. Het is altijd lachen hierin en brullen.
0: Ja, en jullie zijn ook altijd de laatste die vertrekken.
1: Ja, zeker.
0: Dat is wel
1: mooi. Ik zin de plakker. He.
0: De plakker en de danser. Dat komt goed. Ook een beetje jou de vraag stellen. Hoe belangrijk zijn de organisatoren?
1: Zeker. Cindy en Christophe zijn heel belangrijk voor mij. Het is ook altijd thuiskomen bij hun. Overlaatst wilde ik ook mijn sponsorbedrag gaan afgeven. En ik werd daar echt welkom ontvangen. Mooie colaatje en dat is echt super mensen.
0: Die West-Vlaamse gastvrijheid. Hè,
1: ja, zeker.
0: Oké, zeg, hoeveel supporters breng jij mee? Breng jij die bussen supporters mee op 21?
1: Nee, ik denk niet dat ik een bus van Cimatours ga moeten inlassen.
0: Een klein busje?
1: Ja, misschien een minibusje. Ja, hey? Ja. Een sprintertje.
0: Maar hoe reageren familie en vrienden?
1: Zeker, zeker. Ja. Het is ook, als ik dan dat berichtje gekregen had, zei mijn mama, ik zag, moet ik daar aan deelnemen, mama? Dat ze, ja, tuurlijk moet je dat doen. Ja, dus ze zijn direct, ze zijn direct van, doe maar, Cedric.
0: Enthousiast.
1: Ja.
0: Smaakt het naar meer, Cedric?
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Dus dit gaat niet op bij de
1: agency. Nee, ik heb ook al gezegd tegen Cindy en Christophe, ik ga sowieso bij winst of verlies bij de agency. Omdat ik ook zei aan het begin van ons interview, ik heb vroeger een ander leven gehad. Mm-hmm. En zo kan ik mijn vrije tijd een beetje opvullen.
0: Dat is een heel nobele gedachte. De 3 degrees die staan klaar met de runner. Het is aan jou, Cedric. Dus ja. Met deze. Ik wens jou ook heel veel succes toe, tenminste, in die verkiezing. Maar zeker ook nog met hetgeen wat je allemaal gaat uitspoken.
1: Oké, dank u wel.
0: Dit zijn de 3 degrees.

En zo gaan we stiltjes aan het einde van ons eerste deeltje van deze Studio's West op deze zondag, de 27e september, zoals ik reeds vertelde. Laatste septemberzondag in het Rijntje. We hadden het al over de heropstart van een nieuw seizoen van Hoogweg 16. Volgende week dus hier in het Praatcafé van Radio Oost-West. Aan de Hoogweg 16, dan ben je van harte welkom natuurlijk om een aperitiefje te komen nuttigen en ondertussen te komen bekijken hoe wij radio maken. En als je dat nog meer uitgebreid wil bekijken, dan kan dat ook op 8 november. Dan gaan we hier onze open deurdag natuurlijk, zoals dat ook een jaarlijkse gewoonte is. En dat doen we in het gezelschap natuurlijk van ons herfstfestijn, waar je dan ook kan smullen van lekkere gutsenpot. Kaarten zijn te verkrijgen op de, ja, zeg maar, gekende voorverkoopadressen natuurlijk. Dat kan je altijd nagaan. En moet je maar eens surfen naar onze website, daar zal het ook wel allemaal op te lezen staan. Ja, eerder deze week werd bekend dat Clouseau naar het Koning Boudewijnstadion trekt, vrienden. Ja, als je erbij wil zijn, ik zou niet al te lang wachten om tickets te bestellen, want ik denk dat het wel eens een stormloopje zou kunnen zijn. Hier zijn ze met de tegenpartij. Heel graag tot aan de andere kant van 11 uur.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Madrid zijn gisteravond opnieuw tienduizenden mensen op straat.

0: speech van Rusland voor de algemene vergadering van de VN. De Europese positie staat volgens Lavrov haaks op die van de Verenigde Staten. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus de buitenlandminister. In Parijs hebben naar schatting 800.000 katholieken de openluchtmis bijgewoond van paus Leo XIV. De mensenmassa stond tot kilometers ver van de Place de la Concorde tot over de Champs-Élysées, waar ze de misviering op grote schermen konden volgen. Sportvoetbal KV Kortrijk ligt nu al uit de beker in de 16e finales. Het verloor van KSK Heist uit eerste amateur na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 2-2 en in de verlengingen werd niet meer gescoord. Een nieuwe klap voor KV Kortrijk, dat ook in de competitie slecht begonnen was. Het staat met 3 punten onderaan. Radio Vandaag zonnig en warm bij 26 graden. Morgen maandag kans op een plaatselijke bui, maar dan de volgende dagen, dinsdag en woensdag, warm nazomerweer. Met een temperatuur die kan oplopen tot plaatselijk 29 graden.
1: Dit is Radio Oost-West met Patrick.
2: Radio Oost-West.

0: Het was nog een beetje teruggeblikken op wat gisteravond gebeurd is in het cultureel centrum De Wissel daar in Zwevenzele. Als ik de reacties lees op onze Facebookpagina, ja, dan was het een magische avond blijkbaar. Hè? Nee, dat optreden van Trivocci dus, en je hoorde hen nog een keertje terug met Your Love. Goed, we zijn ondertussen toegebeland tenminste in ons tweede stukje van ons programma Studio's West, waar we nog wat kandidaten dus aan het woord gaan laten van onze modellenwedstrijd, waar we het in het eerste gedeelte ook al over hadden natuurlijk. En bij mij zit ondertussen Patricia. Dag Patricia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel eens Patricia, wie is Patricia?
1: Ik ben Wets Patricia, ik ben woonachtig te Beernem, ik ben 48 jaar en ik doe mee aan deze wedstrijd vooral voor mijn zelfvertrouwen.
0: Mag ik een strikvraag stellen, Patricia?
1: Een strikvraag,
0: ja. Je bent van Beernem, Je bent nu in Wingene.
1: Dat is dichtbij.
0: Kende je Radio Oost-West al voorheen? Dat is een strikvraag, hè?
1: Ja.
0: Ah, toch, ja.
1: Ja, een beetje wel.
0: Een beetje wel. Het is geen mus.

0: natuurlijk. Maar kijk, ondertussen leer je ons wel een klein beetje kennen natuurlijk.
1: Dat is waar.
0: Vertel eens, wat was jouw reden om deel te nemen aan deze modelwedstrijd?
1: Ja, vooral omdat ik een heel laag zelfbeeld heb, omdat ik kleintje ben.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil ook tonen dan kleine mensen of iets vollere mensen of gelijk iedereen kan deelnemen.
0: Je kan als kleine mens ook groot zijn in dingen, hè?
1: Niet altijd 1,75 meter. Moet
0: zijn.
1: Dat hoeft niet. Om goed te zijn, of ja.
0: En we zetten die stoel een beetje hoog in de studio.
1: Voilà, ik kan dat
0: en dat
1: doen,
0: komt allemaal goed. Dat komt allemaal goed. Had jij al een verleden in deelnames aan dergelijke wedstrijden?
1: Nee.
0: Ben je bezig met mode?
1: Dat ja, vooral met mode.
0: Ja, als vrouw zijnde ben je ook waarschijnlijk iemand die heel graag gaat winkelen?
1: Ik ben een beetje een shopaholic.
0: Oei. Ja, dat is niet goed voor de portefeuille natuurlijk.
1: Nee, mijn papa zegt, je had al kleren genoeg. Stop het maar.
0: Volg je de mode een beetje?
1: Ja. Ik werk ook in een kledingwinkel.
0: Oké. Dat helpt natuurlijk allemaal wel een beetje.
1: Ja.
0: Zeg, die groep die hier nog naast zit, hier in onze wachtloge, dat is een groep die aan elkaar hangt. Dat is mensen wat je ervan kan zeggen natuurlijk.
1: Ja, het is een hele leuke groep. Heel toffe mensen.
0: Helpt dat ook een beetje om dat zelfvertrouwen van jou dan een beetje aan te wakkeren?
1: Ja. De meesten moeten mij er soms een keer doortrekken en zeggen, ho, vooruit.
0: Maar dat lukt.
1: Dat lukt zeker.
0: Het verhaal ook over dezelfde vraag zoals ik het aan iedere kandidaat stel, is hoe belangrijk zijn Cindy en Christophe voor jou?
1: Het zijn heel belangrijk. Het zijn heel toffe, familiale mensen. Je kan er altijd bij terecht als je een vraag hebt of altijd.
0: Mm-hmm. Dus ze zijn een grote steun.
1: Zeker.
0: Ik heb onthouden dat jij in een modezaak werkt.
1: Mm-hmm.
0: Wat is de komende herfst-wintermode?
1: Heel veel bruin en bordeaux.
0: Oei, een beetje kleurloos.
1: Toch, een beetje wel.
0: Ja. Maar het hoort bij natuurlijk bij het... We hebben een heel grote of heel warme zomer achter de rug.
1: Ik kan me voorstellen
0: dat jullie dat ook hebben gemerkt in de winkel. Dat het misschien allemaal een klein beetje trager verkocht
1: is. Heel traag. Het is minder verkoop toch wel.
0: En als ik de tweede bericht daarnet hoorde van onze nieuwsdienst. Ook de komende dagen lijkt het nog zomer te zijn.
1: Spaanse temperaturen.
0: Ja.
1: Maar ik vind dat leuk.
0: Oké, jij koos ook voor een tropisch nummer.
1: Mm-hmm.
0: Van een dame die ook niet zo'n fijne tijd achter de rug heeft natuurlijk. Hè?
1: Heel moeilijk.
0: Een heel moeilijke periode.
1: Ja.
0: En maar goed dat ze ook de weg opnieuw heeft gevonden naar het podium.
1: Inderdaad.
0: Daar hoort ze thuis.
1: Het is een sterke madame.
0: Het is een sterke madame. We hebben het over Belle Perez.
1: Ja, Belle Perez.
0: Amami. Waarom dat nummer precies?
1: Ik vind dat gewoon... Ja, ik heb ook in Spanje gewoond. Dus Spaans. Ik heb ook een beetje Spaans bloed in mij. Het is gewoon ook een sterke madame en ik ben er al fan van sinds dat ik 15 jaar ben.
0: Oké, maar het is natuurlijk een heel grote...
1: Een heel mooie, sterke madame.
0: Goed, zeg Patricia, mag ik jou heel veel succes wensen?
1: Dank u wel.
0: Daar op 21 november, hoeveel Bussen supporters breng jij mee?
1: Nul. Nee, ik weet het niet.
0: Een paar toch mag ik hopen.
1: Ik hoop het, hè.
0: Dat is wel de bedoeling natuurlijk.
1: Ik hoop het.
0: In elk geval veel succes.
1: Dank u wel dat we mochten komen.
0: Dat is heel graag gedaan. Wij gaan genieten van Belle Perez.
1: Yes.

0: Goed, Erik, toegeven dat ik een nummer niet zo meteen goed ken, maar wel een prachtig nummer van Bella Perez. Je hoorde haar met Amame. Favoriete plaat dus van Patricia, die ze koos als haar favoriet plaatje hier op deze zondagvoormiddag. We zijn ondertussen toegekomen aan de laatste kandidaten die hier op de radio mag komen. Maar ze zeggen altijd dat de laatste de eerste zullen zijn. Zo zal het ook zijn, Cindy.
1: Geen idee, dat gaat de finale tijd wezen op 21 november natuurlijk.
0: Ik had nu gedacht van, ja tuurlijk ben ik de eerste. Ja, nee. Cindy, vertel eens, wie is Cindy?
1: Goedemorgen, dank je wel dat ik hier mag komen bij jou, Patrick. En ook dank je wel aan de luisteraar. Wie ben ik? Ik ben Cindy de Vos, dus ik woon in Aalter, niet zo ver van. Ik heb hier eigenlijk tot mijn 5 jaar in Bingen gewoond.
0: Okay.
1: En dan zijn we verhuisd met mijn ouders naar Maria Aalter en dan later naar Aalter. Ik ben bijna 37. Ik heb een fantastische vriend en een dochter van bijna 10 jaar. Ik ben een heel sportieve madame eigenlijk, waarschijnlijk de sportiefste van de groep.
0: Van de groep, ja.
1: Ik doe heel graag lopen, dansen en pilates. Het is wel zeker leuk dat ik dat ook kan gebruiken tijdens de wedstrijd.
0: Okay. Ik hoor jou vertellen, je hebt een fantastische vriend en een dochter. Klopt, hè?
1: Ja, klopt.
0: Zijn dat de grootste supporters?
1: Zeker, maar ook iedereen eigenlijk die meedoet, probeert elkaar te versterken natuurlijk. Dat vind ik ook fantastisch aan de samenwerking. Zowel de fotografen als de thema's die worden aangereikt, zorgen er eigenlijk voor dat je samen een soort van kunst kan maken. Waarbij dat je eigenlijk echt fantastische resultaten kan bereiken. Dat is ook heel leuk, want we kunnen dat in ons portfolio verwerken. Die we dan ook op de finale zullen tonen aan de jury. Waarvoor dat we dan ook onze punten krijgen. Dus zo kun je echt een keer een heel ander beeld van jezelf krijgen en ook tonen naar andere mensen.
0: Wat was jouw motivatie om deel te nemen?
1: Ik ben eigenlijk de second runner-up tegengekomen op een modeshow vorig jaar. Vanessa, ook een heel toffe madame, altijd. Ze werkt heel hard en daarom is er niet vandaag, maar eigenlijk iemand die heel veel aanwezig is op ons. Ons steunt. Zij had gezegd, jij zou echt iemand zijn om mee te doen. En ik geniet ook echt van die modeshows om te tonen. Ja, iedereen moet kleren aandoen en ieder vrouw of man heeft het recht om zich goed te voelen. En dat is fantastisch aan een modeshow, want iedereen komt echt kijken naar jou. Mm-hmm. Jij mag de kledijshow, net zoals gisteren bijvoorbeeld bij onze hoofdsponsor Ellipsis in Menen. Daar mochten wij de nieuwe collectie showen samen met soms andere klanten die ook een keer mogen deelnemen. En zoals Patricia al zei, de kleuren voor de winter zijn er. Bordeaux, bruin, zwart, maar ook donkerblauw zit daarin. En ja, als je die combinaties kan tonen aan de klanten, dan zitten die echt zo, mooi, ja, dat ziet er echt goed uit. En dat is echt fijn zo.
0: Ik hoor het, je bent ook druk bezig met mode, hè?
1: Wel, ik vind het belangrijk dat mensen zich goed kunnen voelen. En daar zal ik ook zeer veel voor doen. Als ik iemand kan helpen, dan ga ik dat doen. Ik ben ook vrijwilliger bij het Rode Kruis bijvoorbeeld. Dus voor de bloedinzamelingen. Het is zeker belangrijk dat iedereen zich goed kan voelen. Zowel lichamelijk als mentaal, of hoe dat je kan buitenkomen. En dat vind ik heel belangrijk.
0: Dat is heel belangrijk. En je ook goed voelen in een groep. Je bent de laatste die aan het woord mag komen. Je mag nu eens alle registers opentrekken. Hoe is de sfeer daar binnen in die groep?
1: Divers, zal ik zeggen. Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om de mensen die er niet zijn vandaag een keer te vernoemen. We hebben ook Vivian die deelneemt, Shana, Ann, Luna en Raf. Mm-hmm. Zij hadden vandaag andere prioriteiten, maar die zijn ook een deel van de groep. Iedereen probeert elkaar echt te versterken. Dat is heel leuk, maar je merkt inderdaad, iedereen heeft zijn karakter en daar leer je ook mee omgaan. Ik ben ook iemand die graag alles serieus heeft, maar nadat ze serieuze dingen gedaan zijn, kan er gelachen worden. Blijkbaar kom ik dan nogal streng over. Maar normaal gezien ben ik eigenlijk een goed lachse, vriendelijke persoon die iedereen wil helpen.
0: En tot slot ook aan jou de vraag. Ja, het verhaal van de organisatie, hoe belangrijk zijn zij in dit verhaal voor jou?
1: Ja, Christophe en Cindy zijn eigenlijk mensen waar we altijd mogen vragen aan stellen of een beroep op doen. Ik heb een tijdje geleden een radio-interview mogen doen en dan had ik nog gestuurd naar Christophe. Heb je nog laatste tips voor mij? Want ik heb toch wel een beetje zenuwen. En dan heeft hij direct geantwoord met, kijk, dit kan je allemaal doen. Cindy is bijvoorbeeld ook, ja, als je zegt, ik twijfel toch dit of dat. was. Qua outfits om mee te doen, dan gaat ze ook zeggen, ja, probeer toch dit of dat te doen. Of neem dan een keer anders aan. Dus echt goede coachen die heel het team dragen en mee begeleiden in het traject.
0: Mocht je ooit een paar uurtjes over hebben tijdens de week, Cindy, je bent altijd welkom bij Radio Oost-West om radio te komen maken.
1: Dat is super lief, dank u wel.
0: Er zijn er nog een paar die ik zou misschien kunnen uitnodigen, want we hebben altijd nog wel nood aan medewerkers, dus geen
1: prijs. Oké, fijn, dank u.
0: Tot slot, hoeveel bussen breng jij mee op 21 november?
1: Ja, dat is een beetje een moeilijke in het jaar, want mijn vriend moet buitenlandse opdrachten doen en zal waarschijnlijk in China zijn.
0: Ja,
1: ik moet eigenlijk horen bij de familie, maar kijk, iedereen is welkom, de tickets zijn beschikbaar.
0: Ja.
1: En 21 november is iedereen welkom in Roeselare.
0: En waarom moeten ze voor Cindy supporteren?
1: Voor mij, ja.
0: Of voor heel de groep?
1: Ik denk voor iedereen en dan de avond zelf zal ook duidelijk zijn wie dat best met alle stress kan omgaan, die het beste kan die performance eigenlijk tonen. Hè? Want het gaat uiteindelijk over pose en performance. Dus onze catwalk is belangrijk, onze dans is belangrijk. Hoe dat we alles brengen, zal natuurlijk de beslissing bij de jury liggen.
0: Kortom gezegd, we gunnen het iedereen.
1: Zeker en vast.
0: Voilà. Dankjewel Cindy om tot hier te komen. Jij koos ook een plaatje. Vertel maar wat je gekozen hebt.
1: Ja, ik heb gekozen voor Wat is kunst van Noordkaap. Dus dubbelzijdig. Ik zing die heel graag met mijn dochter in de auto. Mm-hmm. Dat we echt een keer brullen, wat is kunst? Maar het gaat ook over de blik in haar ogen, zingt zij. Over kunst, hè. Kijk naar een schilderij. Eigenlijk is het bij ons geen schilderij, maar een foto. Dus ja, als je kijkt naar een foto en die blik van een persoon ziet, dan zegt die veel meer dan 100 woorden. Dus ik vind dat een geweldig brulnummer zo een keer, maar echt om te tonen van ja, een persoon kan zo mooi zijn door gewoon ernaar te kijken en dan naar buiten te brengen.
0: Mooie boodschap. Je mag gewoon meebrullen, maar wacht tot de microfoon toestaat. Ja. Als dat kan. Dat voor onze luisteraars een klein beetje sparen, nietwaar. Toch veel succes gewenst daar op 21 november. En wie weet tot de volgende keer. Hè.
1: Dat is goed. Dank u wel voor de ontvangst.
0: Dit is Noordkaap dus. En wat is kunst?

0: Vlaamse Roep, waar we best helemaal tevreden en ook heel trots mogen over zijn natuurlijk. Deze Noordkaper, de keuzeplaat van Cindy. En zij koos dus voor Wat is kunst? Ja, wat is kunst? Die kan daar heel veel werken natuurlijk. Of liever heel veel zaken onder brengen. Ik moet gewoon zeggen dankjewel aan heel de groep dat ze hier vandaag waren en wilden zijn natuurlijk. En ze zijn, we gaan dat straks misschien nog eens doorgeven natuurlijk, ook welkom bij een van de volgende organisaties van Radio Oost-West. Maar Stefan, als de mensen zich nu afvragen, ja, hoe komt het dat Radio Oost-West al die kandidaten zo op bezoek krijgt? Dat is een beetje jouw werk, hè?
1: Goh, toch een klein beetje, Patrick.
0: Want wij hebben samenwerken met jou met Mandelnieuws en dat is een beetje, ja, dat is een beetje organisch gegroeid, zou ik het zo zeggen?
1: Ja, dat kunnen we inderdaad wel stellen eigenlijk. Maar het is wel een mooie samenwerking dat we hebben, niet?
0: Ja, klopt. Ik heb het al aan elke kandidaten gevraagd. Die groep die sfeer in die groep tenminste, ja, die is... uniek eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is echt wel uniek eigenlijk. Ik zeg, ik werk samen met 12 verkiezingen. Ik ging normaal gezien Polen er niet bij nemen, moet eerlijk zijn. Maar
0: ze hebben jou kunnen verleiden.
1: Ja, de Cindy en Christophe hebben mij inderdaad kunnen verleiden.
0: Met korte ei, om heel precies te zijn.
1: Ik kan het zelf invullen. Maar uiteindelijk ben ik echt blij dat ik erbij ben.
0: Ja. Jij volgt de modellen, of je volgt ook de wedstrijd. Wat is precies jouw bedoeling? Is dat ook de bedoeling dat het dan op Mandelnieuws komt te lezen?
1: Ja,
0: te staan?
1: De eerste bedoeling was eigenlijk inderdaad de samenwerking, dus zoals ik doe met de andere verkiezingen. Dus kan elke finalist zich voorstellen. En dan is er natuurlijk de finale dat we bijwonen en achteraf nog fotoshoots. Maar uiteindelijk is dat uitgegroeid eigenlijk doordat er een fotograaf uitgevallen was, kreeg ik plots de vraag van, ja, kan je meehelpen voor ook de fotoshoots te doen naar hun portfolio toe? Mm-hmm. En doordat ik echt wel een goed gevoel heb ik ja gezegd, dus... Nog iets erbij.
0: Ja. Ik heb het al vorige keer ook al gevraagd, hè, Stefan. Hoe vaak ben jij nog thuis? Allee, ik moet eigenlijk de vraag aan mezelf ook soms stellen, maar bon.
1: Ja, niet veel meer. Inderdaad niet. S'avonds naar de late uren toe.
0: Ja, voilà. Dan kunnen ze ons nog een keer thuis vinden, maar anders...
1: Ja, voilà, c'est ça.
0: Maar ja, wat zouden we Hans gaan doen?
1: Ik ben niemand die... Ik kijk eigenlijk nooit naar televisie, bijvoorbeeld. Ja. Als er geen voetbal is... De rest zegt me niks eigenlijk, dus ik ben altijd bezig. Probeer zoveel mogelijk informatie aan iedereen te geven. Goeie, minder goeie, ja. De part of the game, zeg ik altijd. Ja. Probeer wel altijd het positieve eraan te houden.
0: Klopt. Ik hoor voetbal vallen. De wedstrijd gezien van de Rode Duivels afgelopen week?
1: Nee. Ik was niet thuis.
0: Je was niet thuis. Je hebt wat gemist, want het was beter dan in de vorige keer.
1: Ja, ik hoor het van wel eigenlijk, dus wel positief van Mark van Bommel, maar nee, ik was niet thuis.
0: Je was niet thuis.
1: Weer al niet.
0: Nog één vraagje. Zit er een modellencarrière in voor Stefan?
1: Oh. Ik heb indertijd heb ik een keer het model gelopen, twee keer zelfs eigenlijk. Het moet zijn, ik doe dat inderdaad wel graag eigenlijk. Maar wel vooral moet wel plezier en leuk te zijn. Kijk, gisteren hebben we nog zitten zeven van de volgend jaar ben ik geen fotograaf, ga ik zelf meedoen. Het was wel maar een grapje. Zeg.
0: Het een grapje. Ja. Maar het staat wel genoteerd. Alles wat
1: ik weet het.
0: Goed, jij koos ook voor een favoriet plaatje. Het is een feestplaatje geworden van Justin De Wild. Serio, is daar een reden voor?
1: Ja, wel eigenlijk puur naar de groep toe. Omdat ik weet dat een van hun liedjes is, waar ze felle gas heb geven. Dus zeg ik als afsluiter, ja. Maar ga voor Sirio.
0: We gaan dan vlug de microfoon naar beneden schuiven. Want het feestje zal hier losbarsten. Dankjewel Stefan voor deze aanwezigheid.
1: En bedankt dat ze mogen langskomen.
0: Dat is graag gedaan. En dit is dus Justin De Wild met Cheerio.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Radio Oost-West.
2: Studio Oost-West.

Een klein beetje vooruitblikken natuurlijk naar het Oost-Westfeest van volgend jaar. Inderdaad, op 17 april, dacht ik, als ik het allemaal goed heb gevolgd. En gaan we dat feest weer vieren. Natuurlijk voor de 20e keer doen ze dat hier bij Radio Oost-West. En dat is natuurlijk een feestje waard. En daarom hebben we dus inderdaad ook een paar sterke namen naar Wingenen gehaald. Dit is er eentje van. Hun ten eerste natuurlijk staat ook op het podium. Gary Hegger staat er ook bij. En natuurlijk onze Herbert mag niet ontbreken. Maar dat is pas voor volgend jaar nog eventjes dit jaar erbij blijven, want het is nog niet gedaan. Het was gisteravond wel het optreden van Trivoci daar in Zwevenzelen, maar het houdt niet op voor Radio Oost-West. We blijven bedrijvig. Trekken op 17 oktober, dat is een zaterdagnamiddag, trekken we richting Tielt, waar we de live-uitzending verzorgen vanuit de Kringwinkel daar. Ja, de Kringwinkel viert feest, moet ik zeggen, 25 jaar geloof ik. En ik was daar nog onder de indruk van de Kringwinkel in Tielt. Dus daar maken we live-uitzending op 17 oktober. En dan kijken we naar 8 november. Dan hebben we onze open deurdag natuurlijk samen met ons eetfestijn, ons herfstfestijn moet ik zeggen, waar je kan komen smullen van Hutsepot. De kaarten zijn reeds in voorverkoop te verkrijgen. En ik kan alvast meegeven dat Nick Beernaert een optreden komt geven. En dat ook Yves de Sender langskomt voor een interview. Er zijn nog een paar namen die hangende zijn. En dan maken we een sprongetje naar 29 november. Dan hebben we hier de warmste loop voor de derde keer in Wingenen, waar ook opnieuw Radio Oost-West aanwezig zal zijn. De ganse dag, het wordt een marathonuitzending. We zijn een beetje de warmste radio die dag natuurlijk tijdens die warmste loop. En ook daar ontvangen we een paar artiesten, hoor. We hebben al een paar namen die we er ook zeker en vast zullen mogen verwelkomen. Trouwens, waarschijnlijk, heel waarschijnlijk ook heel wat kandidaten van de modellenwedstrijd die je van deze voormiddag hebt horen passeren. Even kijken naar volgend weekend. Dan viert Hans Vlaanderen het weekend tenminste van de klant. Op 3 en 4 oktober dus is het weekend van de klant. Over heel Vlaanderen pak lokale handelaars en ondernemers uit met verrassingen, animatie en originele acties. Van een retail rave tot een gigantische botercake, er valt heel wat te beleven. De ja, zeg maar gaststad, startstad zoals je het wil noemen van de week van, of liever het weekend van de klant, is Roeselare. Dat is ook niet zo heel ver hier vandaan natuurlijk. Dus ja, het weekend van de klant, dan krijg je altijd wel een leuk attentie tenminste als je gaat winkelen bij onze ja, zeg maar, lokale handelaars. Goed, zullen we nog een streepje muziek draaien? Het lijkt me een goed idee te zijn. Ik neem u terug mee naar de jaren 70 met deze van Tony Christie. MUZIEK

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Studio Oost-West. Informatie op de juiste maat.

We keren terug naar het programma Liefde voor Muziek. We zaten in het jaar 2023, dat met het gezelschap van Meteor, samen met Jaap Reesema, een nummer van K3 die ze onder de, onder de armen noemen, namelijk 10.000 luchtballonnen. Wil je iets betekenen voor je gemeente wanneer het erop aankomt? Sluit je dan aan bij het crisisverwelgerskorps van het lokaal bestuur van Aalter. Men is op zoek naar geëngageerde inwoners vanaf 18 jaar die willen helpen bij noodsituaties. Als crisisvrijwilliger maak je deel uit van een gemotiveerde groep die voor, tijdens of na een noodsituatie klaarstaat om te helpen. Je ondersteunt de professionele hulpdiensten met praktische, logistieke of administratieve taken. En dat doet je altijd op een veilige manier en volgens jouw mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld helpen bij wateroverlast, een opvangcentrum ondersteunen of materialen verdelen. Jouw inzet maakt dus dan echt een verschil voor andere inwoners. Je kiest zelf wanneer je beschikbaar bent en welke opdrachten je wil opnemen. Vrijwilligheid, flexibiliteit en een goede begeleiding staan centraal. Zo weet je altijd wat er van jou verwacht wordt. Benieuwd hoe het crisisverwelgerskorps werkt? Kom dan naar het infomoment op dinsdag 29 september, aanstaande dinsdag dus, om 19:30 in het auditorium van het gemeentehuis aan de Europalaan in Aalter. Ontdek wat een crisisvrijwilliger doet, hoe een inzet verloopt en hoe je zelf deel kan uitmaken tenminste van het crisisvrijwilligerskorps. Er is ook ruimte om vragen te stellen. Vooraf inschrijven is aangeraden, dat kan via de website van de gemeente Aalter, dat is www.aalter.be/crisisvrijwilliger. Als je dat ziet zitten, dan moet je daar maar eens gaan luisteren aanstaande dinsdagavond. Dit is muziek van Dolly Parton.

0: plaatje dat ook genoteerd stond in onze Sylvester Top 100. Of die Sylvester Top 100 er weer zal bij komen. Dat gooit je dan wel te gepaste tijd natuurlijk. Je hoorde Dolly Parton met 9 to 5. Ja, het was niet van 9 to 5 gisterenavond in Cultureel Centrum De Wissel. Maar Geert, het was wel een succes, hè?
1: Ja, het was een succes. Inderdaad, ondertussen goeiemorgen nog.
0: Ja, goeiemorgen nog.
1: Ja. Ik ben al wakker. Ja, anders zou ik hier niet zitten natuurlijk.
0: Nee.
1: Eerst en vooral was het een onvergetelijke avond. Zeker en vast, ik kreeg kippenvel van. De mensen die er zelf bij waren, die zullen het ook kunnen beamen. Dat het, gewoonweg, het was gewoon iets anders. Prachtig, ongelooflijk. Ja.
0: Ik heb ook al een paar reacties gelezen op onze Facebookpagina en die zijn allemaal stuk voor stuk lovend te noemen, hè?
1: Ja. Het was ook in twee delen met een pauze, mm-hmm. zodanig dat de mensen nog iets konden
0: drinken en zo.
1: Tussendoor. Maar een show die, ik kan maar één woord zeggen, de show was af. Ja, mm-hmm. Echt. En ook Mike Alonso gisteren, die had er ook al een namiddagshow op zitten. Dus met de show van In Blankenberg in het Witte Paard. Ja, hij zei wel, ik ben wel een beetje moe, zei hij. Dus,
0: ja, dat zal wel.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, want je vertelde daarnet ook, je hebt ook de show gezien van Jacques Lafont, waar die Mike Alonso ook in zit, zeker, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Vrijdag ben ik die show gaan bekijken, inderdaad. Dus dat is een show toch van toch bijna 3 uur.
0: Mm-hmm.
1: Die duurde dus, dat kruipt natuurlijk veel energie in ook. En hij zei zelf ook, Michael, dat het toch wel een beetje blij zal zijn dat het de reeks zal afgelopen zijn. Er zijn er nog 3, geloof ik, vandaag. Ja. En volgende week nog 2. En dan zitten er 33 shows.
0: Ja, dat is de moeite.
1: Ja, maar om terug te keren bij...
0: Van gisterenavond.
1: Dus gewoon met nummers. Nummers die ze brachten, die ook een beetje misschien voor veel mensen emotioneel waren. Mm-hmm. Pakkende nummers. Maar gewoon weg prachtig. Ongelooflijk.
0: Zoals collega Jan het omschreef in zijn berichtje die ik deze morgen zag passeren op onze WhatsApp-groep tenminste. We hebben Radio Oost-West nog maar eens goed op de kaart gezet.
1: Ja. Dat kan ik zeker en vast. Dat klopt. Dat klopt. Vanaf, die woorden. Bij deze bedank ik ook nog al de mensen die geholpen hebben gisteravond. Dus Hans de crew rond. Jan Spees die had daar een beetje de coördinatie van. Mm-hmm. Bedankt Jan voor Hans' organisatie. Ook al de mensen die geholpen hebben om de zaal achter de bar. Allemaal dankjewel.
0: En vooral ook dankjewel aan de mensen die komen luisteren zijn. Want dat was ook belangrijk natuurlijk.
1: Ja. Ja, inderdaad.
0: Goed, zeg Heert, we zitten niet stil bij Radio Oost-West, hè? Want op 8 november is hier onze open deurdag met het herfstfestijn waar mensen kunnen komen smullen van hutsenpot. Ja, ik weet, het klinkt natuurlijk bij deze zomerse temperatuur nog niet meteen hutsenpot weer te zijn, maar toch zijn er al kaarten te verkrijgen ook voor dat gegeven. Hè? Dus,
1: Nog eventjes aan toevoegen, Patrick. Na afloop heb ik ook een interview gedaan met Mike Alonso, Jan Wuitens en Sven de Gent. En dat interview kunnen de mensen beluisteren volgende week zondag.
0: Ja.
1: Dus van volgende week zondag heb ik geen top 20, omdat het seizoen van Hoogweg 16 terugstart volgende week. Dus is er maar 1 uurtje medemix. Volgende week dus kunnen de mensen luisteren naar dat interview met Trifoji.
0: En nog eens terugblikken op die fantastische avond van gisteravond.
1: Tuurlijk, zeker en vast.
0: Oké, dankjewel Geert. Straks die medemix top 20 wel natuurlijk. Zitten er veel verschuivingen, nieuwigheden in?
1: Ja, toch wel wat verschuivingen en ook 2 nieuwkomers.
0: Ah ja, voilà. We kijken er naar uit.
1: Ja, oké, tot straks.
0: Oké, dankjewel Heer, tot straks. Dit is nog Gilbert Bécaud ondertussen.

Gilbert O'Sullivan, en daarmee zaten we terug in het jaar 1972, jawel, met deze Matrimony. Ja, we hadden het daar net al met collega Geert erover natuurlijk, en vrienden, Radio Oost-West zit niet stil, want stilzitten, dat is achteruitgaan, en dat is niet onze bedoeling natuurlijk. We willen vooruit, en dat mag ook wel duidelijk zijn, dat na het optreden van Trivoci van gisterenavond, we uiteraard uitkijken naar de volgende organisaties die we op til hebben staan. Eentje daarvan is op 17 oktober, dat haalde ik reeds aan, onze live-uitzending op zaterdag namiddag 17 oktober, kan je ons vinden ter hoogte van de Kringwinkel in Tielt. Dat is aan de Deken Daraslaan, net naast de Koolruit, voor de mensen die het allemaal zoeken. En daar vind je dus de Kringwinkel, en daar zal Radio Oost-West dus die dag, of die namiddag tenminste, ook live-uitzending maken. Het heeft ook allemaal te maken met de week van de Kringwinkel die dan start, en ook over de verjaardag die ze vieren met de Kringwinkel, namelijk 25 jaar Kringwinkel. Dus ja, zeker, dat was de moeite om eens af te zakken, om een koopje te komen doen en eens goede dag te komen zetten. Zeg het tenminste aan onze Camille, waar onze Camille ons zal te vinden zijn, dus aan de Kringwinkel daar in Tielt. Stap je verder, dus op 8 november, daar hebben we het net al over de open deurdag hier bij Radio Oost-West aan de Hoogweg, waar je natuurlijk ook het herfstfestijn meemaakt en kan komen smullen van Hutsepot. Ja, een herfstachtig gerechtje, ik weet het, maar tegen dan zal het waarschijnlijk wel herfst geworden zijn, dus dan kan je dat zeker komen doen. Kaarten zijn ondertussen ook al te verkrijgen. Ik kan ook meegeven dat Nick Bernaert komt optreden en dat ook Yves de Sender al langskomt. En we hebben hier net samen met collega Geert ook overlegd dat we nog een paar andere artiesten naar de studio willen halen op die 8e november. Dan kijken we ook naar 29 november. Dan is er de warmste loop hier in Wingene voor de derde keer op rij. Derde jaar op rij, en ook voor de derde jaar op rij is Radio Oost-West erbij. Als warmste radio maken we dus radio een ganse dag lang. Dus ter hoogte van de sporthal hier in Wingene. Waar we dus de mensen ook een beetje aanmoedigen. En waar ook wel wat artiesten en praatgasten proberen naar daar te krijgen natuurlijk. En dan kijk ik ook naar Hoogweg 16. Dat is vanaf volgende week zondag 4 oktober. Kan je dus terug in ons praatcafé terecht, ben je van harte welkom voor het nuttigen van een aperitiefje, een drankje en uiteraard ook het live radio gebeuren meemaken samen met collega's Jo en Katrien. En dan ben ik helemaal uitverteld, denk ik. Ik kan alleen nog afsluiten met het plaatje van een man die er dus op 8 november zal bij zijn, Nick Bernaert dus met zijn wachtzaal. Wij horen elkaar een volgende keer heel graag terug en blijf gewoon lekker luisteren, gewoon gezellig luisteren naar Radio Oost-West. Dit is nog Nick Bernaert, straks de Mediamix tot 20 met Geert van de Zanden.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De karweg in Zulte wordt tijdelijk afgesloten door wegenwerken. Deze week worden herstellingswerken uitgevoerd tussen de Meilige

0: de rechter zal volgen. Als het van gemeenteraadslid Steffen van den Bossen van Open Zulte afhangt, wordt er in de toekomst meer alcoholvrij bier geserveerd in de gemeentezalen van Zulte. Schepen Michael van de Meulenbroeke legt het voorstel voor aan de cultuurraad. Concreet vroeg Van den Bossen om te bekijken of onder meer Liefmanskriek 0.0 en Sportzot aan het assortiment kunnen worden toegevoegd. De komende maanden stuurt de afvalintercommunale IVM twee afvalcoaches op pad in Zulte. Zij zullen controleren of PMD correct gesorteerd wordt. De gemeente start met IVM een proefproject waarbij twee afvalcoaches inwoners persoonlijk helpen om correct te sorteren en aan te bieden. De afvalcoaches zijn steeds herkenbaar aan hun IVM-kledij en badge. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.

Een hele goede middag allemaal. Even kijken naar de klok. Het is bijna 4:15 geworden hier op deze zondagmiddag. Ja, we zijn de 27 september zijn we al. Ja, het gaat allemaal zodanig vlug de tijd. Ja, dat je soms wel versteld van staat. Goed, we zijn klaar voor een nieuwe mediamix voor vandaag. Ja, ik zei het daarnet al tegen Patrick, we zijn wakker. Na een toch wel ja, een beetje van een korte nacht, na de fantastische avond van gisterenavond. Het optreden van Trivoji in de Wissel in Zwevenzeelen. Een hele mooie avond, de mensen die erbij waren zullen het geweten hebben. Goed, de Mediamix Top 20. Met alweer 2 nieuwkomers hebben we vandaag. 2 nummers zijn dan ook verdwenen. Dat zijn de Romeo's. Ze hebben er 16 weken in gestaan. En ook Isabelle A. verdwijnt uit de lijst. Na 12 weken met Smeek maar niet om mij. Dus 2 nieuwkomers te verwachten straks. We zijn toe aan aflevering 62 en de 23ste aflevering voor dit jaar. En onze nummer 20 is meteen een nieuwkomer. De heren van de Royal Jans. Met, je weet wel hè, zanger Greg en Jason Bradley. Zij hebben een nieuwe single uit, Klap in je handen. Het populaire duo The Royal Jans, alias Jason Bradley uit Aalter. En ook nog Greg. Greg van den Ede uit Tielt. Want zijn dus helemaal terug met hun gloednieuwe single, Klap in je handen. Met deze vrolijke en energieke meezinger brengen ze

Een boodschap die perfect aansluit bij hun muziekstijl. Mensen samenbrengen en genieten van het leven. De nieuwe single combineert een aanstekelijke melodie met een toegankelijke refrein dat meteen uitnodigt om mee te klappen, te zingen en te dansen. Klap in je handen is een echte feel-good song die zorgt voor sfeer op het podium, in elke feestzaal en op elk moment. Met deze release bevestigen de Royal Jans opnieuw hun talent om ambiance en gezelligheid om te zetten in muziek die jong en oud aanspreekt. Nieuw dus op nummer 20 in onze Mediamix Top 20. De Royal Jans met Klap in je handen. Goedemiddag.

0: Dat was onze eerste nieuwkomer, nieuw binnen op nummer 20, de Royal Jans met Klap in je handen. Greg en Jason Bradley gaan het terug waarmaken met deze single. Goed.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: De nummer 19 is een zakker, helaas, ja. 7 plaatsen verlies voor Bart Kuil in zijn 15e week. Van 12 naar 19 gezakt, Bart Kuil met Zot Verliefd. En je kan Bart vanavond aan het werk zien. Het is mooi weer, ja, nog een mooie zomerse, nazomerse dag vandaag. Dus misschien de gelegenheid om even langs te gaan op de septemberkermis in Aalter Centrum. Want vanavond treedt Bart Kuil daarop om 20 uur. Vanavond dus om 20 uur Bart Kuil. Dit op de septemberkermis in Aalter Centrum. Bart dus helaas 7 plaatsen verlies deze week.
2: Nummer 19.

Zot verliefd van jou en dit van deze Bart Kuil. Dus 7 plaatsen verlies van de nummer 12 naar nummer 19.

Nummer 18 is ook een zakker van 15 naar 18. Drie plaatsen verlies ook voor Jovali in zijn achtste week.

Wat kan ik nog vertellen over Jovalli? Wel, daarvoor gaan we terug naar de gouden jaren 90. Na de magere jaren 80 kondigen de jaren 90 zich rooskleurig aan voor heel wat talent van eigen bodem. Mede dankzij de komst van WTM en het populaire liedjesprogramma 10 om te zien, werden heel wat jonge artiesten plots supersterren in Vlaanderen. Met Jovalli ging het niet anders. Onder andere nummers zoals Aan het Noordzeestrand, Aan alle vrouwen en ook deze.

0: Ja, een streepje nostalgie wat deze Jo Valli betreft. Een nummer dus uit de jaren 90. Jo Valli stond bijna onafgebroken in de Vlaamse top 10. Was wekelijks de gast in 10 om te zien en zijn album In een Droom haalde moeiteloos platina. Ja, terug even in de tijd met dit nummertje dat we daarnet hoorden. In een droom zag ik je staan. Maar wij terug naar onze top 20, want daar staat gij op nummer 18 met Genieten.
1: Nummer 18.

0: Genieten, dat kunnen we nog zeker en zeker vandaag. En ook de komende weken krijgen we nog mooi nazomers weer. Zometeen, na de boodschappen, krijgen jullie de nieuwe single van Sasha en Davy te horen met Zijn het je ogen. Dat is meteen onze tweede nieuwkomer. Zometeen krijg je ze te horen na dit.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zo, dat hebben we ook gehad. De reclame hier op Radio Oost-West. Even kijken wat we nu hebben. Ja, de nieuwe single van Sasha en Davy, maar die moet ik nog eventjes klaarzetten.

Goed, ze komen eraan hoor. Onze tweede nieuwkomer in de lijst, Sasha en Davy. Met een nieuwe versie van Zijn het je ogen? Dat is een oude versie van Koos Alberts, maar ik vertel jullie straks meer over.

0: Zijn het je ogen van Sasha en Divi? En het is meteen de opvolger van Engelbewaarder. En nu hun nieuwe single, dus een nummertje van Koos Alberts. Ja, ja. Afgelopen vrijdag is dus de nieuwe single uitgekomen van Sasha en Divi. Zijn het dus het nummer Zijn het je ogen? Het is een heerlijke heerlijke feel-good nummer, zo moet het zijn. Het was in de jaren 80 voornamelijk een dikke hit voor Koos Alberts. Zaliger en kwam toen vaak voorbij in het programma Op Volle Toeren. Davy liep al een tijd rond met het idee dit nummer uit te brengen. Maar nu was het juiste moment om het uit te brengen. In een up-to-date Sasha en Divi jasje is het een single geworden waar je meteen blij van wordt. En die bijgevolg zeker een vaste waarde zal worden tijdens hun optredens ook. Er is ook een videoclip opgenomen en deze zal binnenkort verschijnen. Hou daarvoor zeker de socials van het duo in de gaten.
1: Ik luister regionaal.
0: Sasha en Davy waren onze tweede nieuwkomer dus op nummer 17. Nummer 16 is ook een zakker. Drie plaatsen verlies voor Lissa Lewis in haar 12e week top 20 met Zon, Zee, Strand. Gezakt van 13 naar nummer 16. En afgelopen vrijdag mocht ik Lisa aan het werk zien in het Witte Paard in Blankenbergen. Tijdens een grandioze show van Jacqui Lafon, haar jubileumuitgave. Een show van bijna 3 uur was het. Ja, ja, het was de moeite waard. Voor de mensen die er ook al zijn geweest, zullen mij zeker gelijk geven. Alyssa Lewis stond ook aan de zijde, dus met Michael Lanzo, Celine Hermans, Patrick Onzia en natuurlijk de hoofdartiesten zelf, Jacqui Lafon. Lissa Lewis, 3 plaatsen verlies dus van 13 naar nummer
2: 16.

Zon, zee, strand. Ja, het kan nog, hè. Het kan nog vandaag op deze toch wel mooie zondag. En ook de komende dagen wordt het alleen maar een beetje warmer. Dus wie kan er misschien nog wel van genieten van het nazomerse weer. Lissa Lewis dus op nummer 16. 3 plaatsen verlies deze week voor haar.

0: Nummer 15 is een stijger. 3 plaatsen winst van 18 naar 15 in haar tweede week. Suzy Marel met Tot de Morgen Lacht. En dat is meteen een herkenbare song die meteen binnenkomt. In een frisse eigentijdse muzikale saus gegoten door Lex de Groot van LDH Producties. Het origineel dateert alweer uit 1972 toen Donna Hightower er een grote hit mee scoorde. Bij ons brachten eerder ook al Helmut Lotti en Lisa Dalbo en ook nog Jeffrey Kuipers en Diana Moore versies van deze evergreen. Het nummer ademt precies wat Suzy zo typeert: warmte, positiviteit en een verhaal dat iedereen herkent. Tot de morgen lacht. Gaat over die momenten waarop je het leven even laat gebeuren zoals het komt. Zonder zorgen, zonder rem, gewoon genieten tot de nacht overgaat in de ochtend. De moderne vibe en dansbare flow en een sound die Suzy's stem nog meer laat stralen. Het resultaat is een track die zowel vertrouwd als verrassend klinkt. Herkenbaar voor haar fans, maar met een frisse energie die meteen aanzet tot beleving op de dansvloer. Vorige week was ze dus nieuw. En deze week doorgestoten dus naar het nummer 15 van 18 naar 15.
1: Hallo, ik ben Suzy Marel en dit is mijn nieuwe single hier op Radio Oost-West.

Dat was Suzy Morel op de 15e plaats, want ze is 3 plaatsen gestegen van 18 naar 13. Suzy Morel met Tot de Morgen Lacht. En het is een cover van dit hier.

0: Een cover dus van dit nummer van Donna Hightower. Met als titel This World Today is a Mess. Daar is Suzy de mosterd gaan plukken van dit nummer. Ja, ja. Goed, even kijken naar onze studioklok. Wel, het is even kijken, bijna 8:30 geworden. Zit je pas aan tafel, smakelijk eten of aan de aperitief? Ik zou zeggen, geniet ervan.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.

0: We zijn ondertussen al toe aan de nummer 14. En de nummer 14 is ook twee plaatsen. Hij stijgt twee plaatsen, jawel. Van 16 naar 14 in zijn 17e week top 20. Ja, ja. Sam Goris met Rak. En Sam Goris die komt naar Sint-Baas Vijven. En dit namelijk op zondag 11 oktober. Komt gij naar Sint-Baas Vijven ter gelegenheid van de 175e jubileumeditie van de hondenzwemming. Dus op zondag 11 oktober, gij treedt erom s'avonds om 6:45. Treedt gij daarop in de feesttent. En dit op het Sint-Bavoplein in Sint-Baas Vijven. En naast de traditionele volksfolklore, die de hondenwedstrijden starten om 15 uur. Want staat er een grote showavond gepland dus die avond. Behalve Sam Goris zal ook ambiancekoning Yves Segers op het podium staan. Maar onthoud alvast Sam Goris, 6:45 zondag 11 oktober.
1: Nummer 14.

0: Rak.
1: Voilà, zie. Rak San Horis. Dus vergeet het niet, 11 oktober om 6:15 s'avonds in de feesttent daar in Sint-Baasvijver ter gelegenheid van de hondenzwemming aldaar. En de nummer 13 deze week is een stijger. 7 plaatsen gestegen van 20 naar nummer 13. Is dat Lindsay, waar we vorige week nog een telefonisch interview mee hadden met Lindsay. Dus 7 plaatsen winst deze week. 1000 keer gevraagd snijdt een gevoelig thema aan, namelijk bedrog. Al benadrukt Lindsay meteen dat de tekst niet autobiografisch is. Producer Jeremy Vrieling hoort het emotionele verhaal in een ijzersterke catchy popsong die de juiste snaar weet te raken. Met 1000 keer gevraagd zet Lindsay meteen de toon voor wat volgt, al kijkt ze nu al vooral uit naar de eerste reacties. Mijn hoofd en hart zitten boordevol plannen voor nog heel wat nieuwe muziek, maar ik wil nu vooral samen met iedereen nagenieten en ontdekken wat dit nummer bij de mensen losmaakt. En ik denk dat dat heel veel zal zijn, Lindsay. Lindsay komt er zo meteen aan, maar eerst dit.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
4: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
5: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
6: Radio Oost-West.
5: En zorg dat je gehoord wordt.
7: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Nummer 13.

0: Lindsay gaat alvast de goede richting uit, in stijgende lijn zelfs. Want ze stijgt 7 plaatsen van 20 naar nummer 13 hier in de Mediamix Top 20 voor vandaag zondag 27 september. Nummer 12, daar staan Hert Verhulst en James Cook in hun 13e week ook al Madi Wodo. En ze hebben ook 2 plaatsen winst deze week, van 14 naar 12. En ik las afgelopen week iets, misschien hebben jullie het gehoord of ook gelezen. Ja, ik vond het wel... De moeite om een keertje te lezen, zou ik zo zeggen. Want James Cook die kocht onlangs, hou je vast, een hemd van maar liefst €750 tegen zijn zin. Ja. Want hij durfde het niet meer terug te leggen in de winkel. Televisiemaker James Cook was laatst in Saint-Tropez met zijn beste, met zijn beste vriend Gert Verhulst en diens vrouw Ellen Callebaut. Ik vond dat Gert een mooi hemd droeg. Dus Ellen nam me mee naar de boutique waar hij dat kocht. Daar aangekomen was James meteen, of zag James meteen iets hangen dat hij leuk vond. Maar daar hing niet meteen een prijskaartje aan. Ik besloot gewoon af te rekenen aan de kassa. Maar toen hoorde ik dat ik €750 moest betalen. Dat was veel te duur, maar ik durfde het niet meer terug te leggen. Alsjeblieft, zegt een hemd van €750. En volgens de woorden van James, hij durfde het gewoonweg niet terug te leggen. Maar ja, goed. James, die zien we ook nu momenteel ook op play met Zeggens. Maar deze week in onze top 20 op nummer
1: 12.

0: Al 13 weken lang schreeuwen ze Madi Wodo hier in onze top 20. Vorige week 14 en 2 plaatsjes gestegen naar het nummer 12. Goed, we gaan richting 1 uur zometeen het nieuws uit de wereld en het weerbericht voor komende dagen in het nieuwsbulletin van 1 uur. Dit eerste deel gaan we afsluiten met de nummer 11. In hun derde week zijn dat Edik Vlaanders en Hugo Sihel met Een Vriend voor het Leven. Helaas zakken ze 1 plaatsje van 10 naar nummer 11. En nog even, Edik Vlaanders die heeft ook al wat duetten gezongen. Jouw vorige duet, dat was er eentje met de zangeres Ingrid, als ik mij niet vergis?
1: Ja, dat is al even geleden. Ja, dat klopt.
0: Van 2024?
1: Ja. Ik heb er al een paar gedaan. Ik heb er eentje met Ingrid gedaan. Ik heb er eentje met Gary Hacker gedaan. En ik heb er 3 met Margriet Hermans gedaan.
0: Met Margriet, ja, dat klopt. Ja, zo zie je maar. Erik Vlaanders heeft ook al 3 nummers gemaakt met niemand minder dan Margriet Hermans. We gaan luisteren dus naar hun nummer Erik en Hugo, Een Vriend voor het Leven. Tot straks na het nieuws. Nee. Hert en James die willen. Nee. Deze moet ik niet hebben. Nee. Wel deze.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Berten bij Leuven is een meisje van anderhalf gestorven in de auto nadat een van de ouders haar daar vergeten was. Dat zegt het parket. Het gebeurde eergisteren. Het meisje is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niks meer doen. Het parket onderzoekt wat er precies fout liep. In Houtharen-Helteren in Limburg zijn vorige nacht brandbommen gegooid naar enkele huizen, meldt het parket. Hetzelfde gebeurde in Pelt, daar raakten twee auto's beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken, mogelijk is er een link tussen de twee. Het parket onderzoekt dat. De Vlaamse regeringspartijen zitten alweer opnieuw samen voor cruciaal overleg over de begroting. De gesprekken zijn moeizaam. De tijd dringt, want Diependalen wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dodelijke brand in een appartementsgebouw in Haaltert in Oost-Vlaanderen. Daar is een man van 67 omgekomen, mogelijk een bewoner. Het gebouw is bijna volledig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. In 3 op 4 frituren worden snacks met paardenvlees verkocht, blijkt uit een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia. Het gaat om zeker een kwart van de snacks. Gaia lanceert een online petitie om paardenvlees definitief...

0: Dat was meteen onze nummer 10. En in het tweede deel hoor je dus altijd de 10 populairste Nederlandstalige nummers van het moment. Op 10 dus Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout. Ook al in hun 16e week. Ze zakken wel 5 plaatsen van 5 naar nummer 10.
1: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: Welkom in het tweede deel van de Mediamix Top 20. Hier bij Radio Oost-West. Nummer 9, dat zijn de meiden van K3. Met supergeld in hun 3e week. En ze blijven deze week staan op die 9e plaats. Nu Marthe de Pillessijn na haar zwangerschapsverlof vanaf 1 oktober weer terugkeert, is het de beurt aan Hanne Verbruggen om met zwangerschapsverlof te gaan. Haar officiële tijdelijke vervanger wordt op 20 oktober bekendgemaakt. En er zijn geruchten, hoewel oud K3-lid Klaasje Meijer afgelopen zomer nog succesvol inzette als vervanger voor Marthe, houdt ze de kaken stijf op mekaar over een eventuele nieuwe invalbeurt. Ze heeft aangegeven uit te kijken naar vakantie en brengt dit najaar haar eerste boek Mama wil slapen uit. Er zijn vooral 2 andere namen, namelijk Remy de Smet, die eerder meedeed aan K2 zoekt K3 en de eerste mannelijke K3-zanger zou kunnen worden. En ook nog de Nederlandse Lisa, dat is een finaliste van K3 zoekt K3, dat was in 2015. Dus ja, wie zal het worden? Wel, het wordt dus bekendgemaakt. Op 20 oktober zullen we het allemaal weten. Supergeld, deze week netjes blijven in die zetel zitten op de 9e plaats.
2: Nummer 9.

0: De meisjes van K3 zetelen zich vast op de 9e plaats in onze top 20 in hun 3e week. Supergeld dus van K3. Maar we komen ze straks nog een keertje tegen. De nummer 8 is een stijger. Hij stijgt 3 plaatsen van 11 naar nummer 8 in zijn 2e week. Niels de Stadsbader met Onderweg. Aanstaande vrijdag 2 oktober brengt Niels de Stadsbader zijn 5e album. Zo kan het dus ook uit. Het is net geen 5 jaar geleden dat de zanger met een nieuwe plaat kwam. Niels belooft dat dit zijn meest persoonlijke album tot nu toe wordt. Hij put namelijk uit zijn persoonlijke ervaringen van de afgelopen jaren. Elke zin die ik schreef vertrok vanuit mijn hart en nooit vanuit mijn hoofd. De eerstvolgende single na Vuur en Vlam is nu Onderweg. Daarin blikt Niels terug op zijn relatie met zijn ex-vriendin Nele en vooral op wat er kan overblijven wanneer een liefdesrelatie eindigt, maar de liefde en het respect voor elkaar niet verdwijnen. Aanstaande vrijdag dus het nieuwe album dat uitkomt van Niels de Stadsbader. We zijn benieuwd.
1: Nummer 8.

0: onderweg van Niels de Stadsbader en dat in zijn tweede week. Hij stijgt 3 plaatsen van 11 naar nummer 8.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: En er zijn ook al wat andere nieuwe nummers uitgekomen, waaronder Hoogtevrees en ik nog een nieuwe, maar die naam die ontschiet mij even. Maar in ieder geval aanstaande vrijdag het nieuwe album van Niels de Stadsbader. Nummer 7, dat is onze Belgische trots, jawel, Bart Peters met We zijn ermee bezig in zijn derde week. Helaas zakt hij wel 1 plaatsje van 6 naar nummer 7. En ja, je weet het al, hè? Bart Peters die gaat volgend jaar toeren. Een nieuwe theatertour dat hij gaat doen dus vanaf volgend jaar 2027 in januari en februari. En de concerten die duren 2 keer een uur met een pauze. En de setlist bestaat uit een mix van zijn bekende klassiekers en het gloednieuwe materiaal. Dat vooraf in alle stilte werd uitgetest tijdens de huiskamerconcerten. En die theatertournee die gaat onder andere door in de Ancien Belgique. En dat op 22 januari in de grote zaal van de Ancien Belgique. Dan is er, even kijken, een extra concert op vrijdag 19 februari in de Roma in Antwerpen. Tickets zijn daarvoor nu beschikbaar. En ook nog in februari op dinsdag 26 januari. En ook nog op zaterdag 27 februari. En dat gaat door in het kurszaal van Oostende. Dus, maar als je alles wil in detail bekijken, kan dat natuurlijk op de website van Bart Peters.
3: Nummer 7.

We zijn ermee bezig, ja, ja. En ja, de mannen van de wegen en... De mannen van de wegen werken, wilde ik zeggen, zijn daar best wel mee oké van dit de nummer van Bart Peters. We zijn er mee bezig. Op nummer 7. Bijna 20 over 1. Goedemiddag. Dit is de Mediamix tot 20 hier bij Radio Oost-West. Nummer 6, ja, daar hebben we voor de tweede maal de meiden van K3 in hun 13e week. Oh ja, Lily.

0: Al 13 weken lang houden ze stand in onze top 20. De meiden van K3, de zomer van Oya Lele, de zomerhit van 2026. Ja, ze zakken wel twee plaatsen van 4 naar nummer 6. Op de 5e plaats hebben we 2 plaatsen winst voor. Van 7 naar 5. Bazaar in hun 6e week. Ooit komt er een dag. En we gaan even terug in de tijd met Bazaar. De eerste echte explosie kwam er in 2015 met Hout. Wat begon als een sterke single, groeide uit tot een cultureel moment. Het nummer werd een van de grootste Belgische hits van het decennium en sloeg in als een mokerslag. Plots was Bazaar in het algemeen. Een combinatie van melancholie, grootste Nederlandstalige teksten voelde anders dan wat er op het moment in de popmuziek gebeurde. Jongeren herkenden zichzelf erin. En radiozenders konden er niet omheen. En live begon het publiek steeds groter te worden. Ja, ja. Ondertussen zijn ze dus een grote ster geworden, hè. De band met Mathieu Terijn als als hoofdartiest dus, hè. Bazaar op nummer 5. Ooit komt er een dag. We gaan er zo meteen naar luisteren, maar eerst even dit.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De populairste Vlaamse en Nederlandstalige nummers in de Mediamix Top 20.
4: Mediamix bij Radio Coast West. Welkom bij de Mediamix.
3: Met Geert van de Zanden.
5: Nummer 5.

0: Ooit komt er een dag, en dit van Bazaar. Met deze week 2 plaatsen, winst van 7 naar nummer 5. En dat allemaal in hun 6e week. De nummer 4 deze week is een mooie stijger. Het ziet er naar aan te komen dat het wel een grote hit zou kunnen worden voor Line de Douw met Schaduw van Jezelf in haar 2e week. Want vorige week was ze nieuw en deze week klimt ze van 8 naar nummer 4. Line de Douw, ja. Schaduw van Jezelf is haar nieuwste single dus van deze Vlaamse popartieste Line de Douw. Het nummer werd begin september uitgebracht. Het Vlaamse publiek leerde haar 4 jaar geleden kennen toen zij aan The Voice van Vlaanderen meedeed zonder dat zij zich had ingeschreven voor de talentenjacht. Ondertussen is er veel gebeurd, heel veel zelfs. Line werd opgepikt om mee te spelen in Milo, waar zij de rol van Jasmin vertolkte. Vorig jaar was haar grote muzikale debuut en wist zij een nummer samen met Raap Rezema uit te brengen. Afgelopen zomer scoorde de Gentse zangeres met Plankgas en nu wil zij dat overdoen met haar nieuwe single Schaduw van Jezelf. De sfeer wel waar haar vorige hit Plankgas vol energie en euforie zat, kiest Line met Schaduw van Jezelf voor een breekbare en dramatische ballad.
1: Nummer 4.

0: Schaduw van jezelf. En ik kreeg al zelfs positieve reacties van collega's hier van Radio Oost-West, dat het nummer wel best in de smaak valt. Line de Douw met in haar tweede week Schaduw van jezelf. In haar tweede week 4 plaatsen winst dus. Van 8 naar nummer 4. Goed, we zijn al aan de top 3. Ja, het gaat snel, hè. Goed, nummer 3, dat is de nummer 2 van vorige week. Gezakt 1 plaatsje dus van 2 naar nummer 3. In zijn vierde week, dat is Luc Steno met Schaduw... Nee, heer toch? ja, niet goed. Ik wou net zeggen Luc Steno, Schaduw van jezelf, maar dat was Line de Douw. Luc Steno dus met wel Als de zon schijnt. Ja, dat zal er beter op klinken, hè. Goed, en we gaan nog even terug naar het interview dat we hadden eerder in april. Want ja, Luc die was dit jaar te gast op het Oost-Westfeest. En hij gaf al aan dat er begin volgend jaar ook iets speciaals aankomt.
1: Ja, we gaan volgend jaar op tournee. We zijn laat begonnen, maar ik ben toch blij. We hebben al een paar datums. Luc Steno zingt Luc Steno anders. En dat is een concert gegeven voor de culturele centra. Het eerste deel is Luc Steno zingt Wiltura, mijn grote idool, en Adamo, omdat ik daar een heel album van gemaakt heb. En het tweede gedeelte is dan Luc Steno zijn grote hits.
0: Dus dat is voor begin 2027. We zijn nu april. Er komt een nieuwe single aan. Verder nog plannen voor dit jaar?
2: Dat dus wat betreft voor begin volgend jaar voor Luc Steno. Maar wij gaan luisteren dus naar Als de zon schijnt, zoals vandaag op nummer 3.

Eén plaatsje verlies voor Luc Steno. Vorige week stond jij nog op de tweede plaats en hij zakt van 2 naar nummer 3 in zijn 4e week. Als de zon schijnt.

0: op nummer 2. En dat al 13 weken lang hier in onze top 20. Vorige week 3 en deze week naar de nummer 2. Dus één plaatje gestegen voor Meteor met Nooduitgang. En ja, Joris van Meteor maakt zich vooral geen zorgen. Ondertussen weten jullie al dat dus er iets groots aankomt. Volgend jaar 5 mei viert Meteor zijn 10e verjaardag als artiest in de Afwasdom in Antwerpen. En daarom wil hij alle registers opentrekken. Meteor wil alleen het beste van zichzelf geven. Ze kunnen ons dan ook... Of we kunnen ons dan ook best voorstellen dat de komende 8 maanden bijzonder spannend zullen zijn. Maar hey, alles komt goed hoor, daar twijfelen we geen seconde aan. Al dus de woorden dus van Meteor. Deze week dus op nummer...
1: Nummer 2.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

0: En laten we maar hopen dat Meteor die nooduitgang ondertussen al gevonden heeft. Op nummer 2 dus, van 3 naar 2 gestegen deze week in zijn 13e week Mediamix Top 20. Het is tijd voor een overzicht van 20 tot en met nummer 2. We hadden op 20 nieuw de Royal Jans met Klap in je handen. Van 12 naar 19 gezakt Bart Keil met Zot verliefd. Van 15 naar 18 ook 3 plaatsen gezakt voor Jovalli met Genieten. Op nummer 17 onze tweede nieuwkomer Sasha en Davy met Zijn het je ogen. Van 13 naar 16 gezakt Lissa Lewis met Zon, Zee, Strand. Van 18 naar 15 gestegen Suzy Marel met Tot de Morgen Lacht. Van 16 naar 14, 2 plaatsjes gestegen voor Sam Horis met Rak. 7 plaatsen winst deze week voor Lindsay van 20 naar 13 met 1000 keer gevraagd. Van 14 naar 12, 2 plaatsen winst deze week voor Hert Verheulst en James Cook met Madi Wodo. Van 10 naar 11 gezakt Erik Vlaanders en Hugo Sigal met Een Vriend voor het Leven. 5 plaatsen verlies ook deze week voor Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout. In hun 16e week, van 5 naar 10 gezakt dus. Op 9 blijven staan K3 met de Superheld. Van 11 naar 8 gestegen Niels de Staatsbader met Onderweg. Dan op nummer 7, van 6 naar 7, 1 plaatsje verlies voor Bart Peters met We zijn er mee bezig. Van 4 naar 6 ook gezakt K3 met De Zomer van Oja Lele. 2 plaatsen winst ook voor Bazaar. Van 7 naar 5. Dan van 8 naar 4. 4 plaatsen gestegen voor Line de Douw met Schaduw van Jezelf. En ook 1 plaatsje naar beneden voor Luc Steno van 2 naar 3 met Als de Zon Schijnt. En daarnet gehoord van 3 naar 2 Meteor met nooduitgang. Zo hebben we dezelfde nummer 1 als vorige week. En dat is Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen. De nummer 1 in de Mediamix Top 20.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de Mediamix Top 20. Ja, ik

0: Ik heb nog zoveel voor de boeg. Ja, dat zullen we gerust geloven, Christophe. Op 8 november staat gij in de, ja, in de Lotto Arena. Ja, voor Wiltura XXL. En dan vanaf begin december zijn er dan de kerstconcerten.
1: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: We hebben nog wat ruimte tijd om nieuwe nummers aan jullie voor te stellen. En de volgende is er zo eentje. Die staat klaar. Dat is de nieuwste single voor, jawel, Steve Tielens. Dit keer in duet met Piet Huizentruid. 10 jaar na zijn duet met Mark Koeken wil Steve Tielens een hit scoren met Piet Huizentruid. 10 jaar nadat Steve Tielens samen met Mark Koeken Het Is Weer Koekenbak uitbracht, heeft de zanger opnieuw een bekende Vlaming gestrikt voor een duet. Deze keer dook Piet Huizentruid met hem de studio in voor het feestnummer Wat Hebben We Geleerd Vandaag. De videoclip van Het Is Weer Koekenbak is ondertussen goed voor meer dan 400.000 views op YouTube. Ja, ja, alsjeblieft zeg. Voor het nieuwe nummer werd eveneens een videoclip opgenomen, waarin Steve zich aan het koken waagt en Piet in zijn kenmerkende stijl te hulp schiet. De brandweermannen in de clip worden gespeeld door Philippe Dazen van Swoop en producer Jay Daglet. Of Wat Hebben We Vandaag Geleerd, net als vroeger. Het Is Weer Koekenbak kan uitgroeien tot een succes, zal de komende weken blijken in de Vlaamse hitlijsten. Ja, ik ben ook benieuwd. Maar in ieder geval, we gaan er naar luisteren.

0: Is het toch zeker dat die noven nog staat?
1: Ja, dat was op de achtergrond dus deze Piet Huizentruid. Steve Tielens met een Piet, een nieuw nummer opgenomen. Steve is daar altijd voor te vinden voor deze singles. Wat hebben we vandaag geleerd? Dus de nieuwste single voor Steve Tielens en in samenwerking deze keer met de Piet Huizentruid. Zo, dit was de Mediamix Top 20 voor vandaag, zondag 27 september. Fijn dat jullie erbij waren. De 20 populairste Nederlandstalige nummers hebben we gehad. Volgende week is er geen Top 20, want volgende week is er de start van het nieuwe seizoen van Hoogweg 16 met Jode Groot en Katrien. Vanaf volgende week zondag 4 oktober dus. Dus volgende week 1 uurtje Mediamix. En daar gaan we ook wel aandacht besteden aan nieuwe nummers. En ook het interview dat ik gisterenavond heb opgenomen met Trivoji. Dat interview dus kan je horen volgende zondag tussen 1 en 2. Tussen 13 en 14 uur dus. Straks is er Robbie met de Classics. En om 3 uur hebben we ook nog Jan Space met Zo klonk het toen. Geniet nog van jullie zondagmiddag en van het mooie weer. En van de Radio Oswest natuurlijk. En graag tot volgende week zondag. Meteen na Hoogweg 16. Iets na 1. Graag tot volgende week.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemiddag. Het is 2 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De karweg in Zulte wordt tijdelijk afgesloten door wegenwerken. Deze week worden herstellingswerken uitgevoerd tussen de Meiligemstraat en de Vossenhoofdstraat. De rijbaan werd eerder tijdelijk hersteld na hitteschade. Om een duurzame en veilige oplossing te bieden, wordt de beschadigde zone nu definitief hersteld. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van 400 euro. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Als het van gemeenteraadslid Steffen van den Bossen van Open Zulte afhangt, wordt er in de toekomst meer alcoholvrij bier geserveerd in de gemeentezalen van Zulte. Schepen Michael van de Meulenbroeke legt het voorstel voor aan de cultuurraad. Concreet vroeg Van den Bossen om te bekijken of onder meer Liefmans Kriek 0.0 en Sportzot aan het assortiment kunnen worden toegevoegd. De komende maanden stuurt de afvalintercommunale IVM 2 afvalcoaches op pad in Zulte. Zij zullen controleren of PMD correct gesorteerd wordt. De gemeente start met IVM een proefproject waarbij 2 afvalcoaches inwoners persoonlijk helpen om correct te sorteren en aan te bieden. De afvalcoaches zijn

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioost.be.

De definitieve doorbraak van Cyndi Lauper kwam er in 1984 met een wereldhit Girls Just Wanna Have Fun. Zo dadelijk Will Tura met Rock and Roll in mijn hart. Maar eerst nog Harold Melvin en zijn Blue Nuts.

Jimmy Cliff en zijn Hakuna Matata. Luister even, ik heb nog eentje gevonden uit 1973. Het was een samenwerking tussen Boudewijn de Groot en Nico Haak. Het verhaal van

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: De mooiste classics met Robbie.

Het was een dikke hit in Frankrijk hoor, maar dan wel in een versie van deze Let's Go Culture. Een oude hit van Dalida en Dalla Dirla Dada. Every Brothers nu.

Belgisch werk van Sunny Side Up en She Makes Me Happy. Dit waren de classics. En ik wens je nog een prettige zondagnamiddag. Graag tot volgende week.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland, meldt de BBC. Verschillende mensen zijn daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag verijdeld, maar de politie geeft voorlopig geen extra informatie. De omheiningsdienst is er wel. Wagens in de buurt worden doorzocht. Het Vlaams begrotingsoverleg verloopt erg moeizaam. De regeringspartijen zitten sinds vanmiddag samen. Minister-president Diependalen wil 2 miljard euro vinden, maar de partijen raken het maar over weinig punten eens. De tijd dringt, want Diependalen wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Het zal waarschijnlijk weer een nachtelijke toestand worden. En dan morgenochtend horen we, hebben een akkoord. Regeringspartij Vooruit pleit voor meer en betere parkings voor vrachtwagens aan de op- en afrittencomplexen langs snelwegen bijvoorbeeld. Vlaams parlementslid Stefanie van den Einde heeft daarvoor een resolutie ingediend, want de situatie is gevaarlijk en sober, zegt ze. De andere regeringspartijen, CD&V en N-VA, hebben de resolutie van Vooruit ondertekend. Vanmiddag en vanavond zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien, 28 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer.
2: Fijn weekend.
3: Radio Oost-West.
2: Zo klonk het toen.

Een hele fijne zondagnamiddag en welkom bij Zo Klonk Het Toen. Ik moet nog wat bekomen van gisterenavond, van het optreden van Trivocci. Wat was dat, man? Drie prachtige tenorstemmen. Ik kan enkel maar zeggen, de afwezigen hadden ongelijk. Het was gewoonweg formidabel. We gaan grasduinen nu in muziek van vroeger en heel vroeger. En we doen dit met Ritchie Valens, een echte klassieker uit 1960. Tell Laura I Love Her. Een dramatisch verhaal, maar vooral een tijdloze plaat.

Bier gaan schoepen met een café zonder bier. Tja, een café zonder bier, dat is zoals een radio zonder muziek. Technisch mogelijk, maar niemand wordt er vrolijk van. En over vrolijke dingen gesproken, Perry Como komt eraan met Magic Moments.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Imotinis. Net iets beter. Altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Elvis Presley met King Creole, de titelsong van zijn film uit 1958. En nu eentje voor de liefhebbers van de echte romantische klassiekers. Bobby Vinton scoorde in 1961 een grote hit met Hurt. Een prachtige smartlap over liefdesverdriet. Luister maar. I'm

Freddy Brick was dit met deze Bianca. Heel wat luisteraars zijn van Duitsstalige muziek. Wel, willen we er nog eentje bij doen? Waarom niet? We gaan dansen op het overbekende La Paloma. En we doen dit met Freddy Queen.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. De muziek uit de gouden jaren. Radio Oost-West. Je hoort ze enkel bij ons.

0: Je luistert nog steeds naar Zo Klonk Het Toen, hier op zondagmiddag bij Radio Oost-West. En nee, het gaat nu niet over George Clooney, wel over zijn naamgenoot Rosemary Clooney. Ze zong in de 54 de vrolijke klassieker This Old House. Een oud huis dus, maar een plaat die nog altijd stevig overeind staat.
1: This old-

Trini Lopez met This Land Is Your Land. En daarmee sluiten we ons uurtje Zo Klonk Het Toen af. Mooie muziek uit vervlogen tijden en straks misschien wel mooie beelden vanuit Canada. Want daar wordt vanavond gekoerst voor de wereldtitel. Met Wout van Aert en Remco Evenepoel hopen we natuurlijk op een Belgische kers op de taart. Of beter gezegd, een gouden randje aan deze zondag. Nog een leuke dag verder. Bye bye.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De karreweg in Zulte wordt tijdelijk afgesloten door wegenwerken. Deze week worden herstellingswerken uitgevoerd tussen de Meilighemstraat en de Vossenholstraat. De rijbaan werd eerder tijdelijk hersteld na hitteschade. Om een duurzame en veilige oplossing te bieden, wordt de beschadigde zone nu definitief hersteld. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Als het van gemeenteraadslid Steffen van den Bossen van Open Zulte afhangt, wordt er in de toekomst meer alcoholvrij bier geserveerd in de gemeentezalen van Zulte. Schepen Michael van de Meulenbroeke legt het voorstel voor aan de cultuurraad. Concreet vroeg Van den Bossen om te bekijken of onder meer Liefmans Kriek 0.0 en Sportzot aan het assortiment kunnen worden toegevoegd. De komende maanden stuurt afvalintercommunale IVM 2 afvalcoaches op pad in Zulte. Zij zullen controleren of PMD correct gesorteerd wordt. De gemeente start met IVM een proefproject waarbij 2 afvalcoaches inwoners persoonlijk helpen om correct te sorteren en aan te bieden. De afvalcoaches zijn steeds herkenbaar aan hun IVM-kledij en badge. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanmiddag en vanavond zonnig 25 graden, morgen meestal grijs, kans op enkele buien 28 graden. Dinsdag zon, plaatselijk 30 graden en woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Donderdag wolken met wat opklaringen en het koelt dan flink af bij 21 graden, maar blijft droog.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 17 77 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 17 77 20.
3: De zonnigste muziek. Een hele dag lang.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: Veel mooie muziek.
4: Gewoon.

0: De zonnigste muziek.
1: Radio Oost-West.
0: Een hele dag lang.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goedenavond. Het is 5:00.
1: Radio Oost-West.
4: Ja, de topministers van de Vlaamse regering zitten nog maar eens bijeen om de plooien glad te strijken bij het begrotingsoverleg. Dat was nodig na stroeve gesprekken van gisteren. De Vooruit en CD&V, daar blijft de klacht dat wat nu op tafel komt niet evenwichtig genoeg is en dat N-VA te weinig doet bij de eigen bevoegdheden. Als we alle drie constructief blijven, komen we er wel uit, zei vicepresident Hilde Kreeviets. Maar iedereen moet een inspanning leveren. De knelpunten zitten overal. Drie grote blokken, onderwijs, welzijn en belasting. Vooruit heeft naar verluid een voorstel op tafel gelegd om de zorgpremie af te schaffen en te vervangen door een verhoging van de Vlaamse opsintieme bij de belastingen. Maar dat ligt dan weer moeilijk bij CD&V en N-VA. We zijn in elk geval vertrokken voor een marathon. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in zijn been geraakt. Het is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief was. Er is nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland, meldt de BBC. Verschillende mensen werden daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag voorkomen, maar de politie geeft geen extra info. De ontmijningsdienst is aanwezig en wagens in de buurt worden doorzocht. In Montreal in Canada zijn de mannen begonnen aan hun WK wielrennen op de weg. We kijken vooral naar de twee Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang. Aankomst 9:30 vanavond.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Vanmiddag en vanavond zonnig 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien 28 graden. Dinsdag zon, plaatselijk 30 graden. En woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Donderdag wolken met wat opklaringen. En het koelt dan flink af bij 21 graden, maar blijft droog.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. De zon straalt uit je radio.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De karreweg in Zulte wordt tijdelijk afgesloten door wegenwerken. Deze week worden herstellingswerken uitgevoerd tussen de Meiligemstraat en de Vossenhoogstraat. De rijbaan werd eerder tijdelijk hersteld na hitteschade. Om een duurzame en veilige oplossing te bieden, wordt de beschadigde zone nu definitief hersteld. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Als het van gemeenteraadslid Steffen van den Bossen van Open Zulte afhangt, wordt er in de toekomst meer alcoholvrij bier geserveerd in de gemeentezalen van Zulte. Schepen Michael van de Meulenbroeke legt het voorstel voor aan de cultuurraad. Concreet vroeg Van den Bossen om te bekijken of onder meer Liefmanskriek 0.0 en Sportzot aan het assortiment kunnen worden toegevoegd. De komende maanden stuurt de afvalintercommunale IVM 2 afvalcoaches op pad in Zulte. Zij zullen controleren of PMD correct gesorteerd wordt. De gemeente start met IVM een proefproject waarbij 2 afvalcoaches inwoners persoonlijk helpen om correct te sorteren en aan te bieden. De afvalcoaches zijn steeds herkenbaar aan hun IVM-kledij en badge. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond meer wolken met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met lichte regen, maxima 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we zelfs 27 graden halen. De volgende dagen zonnig bij maxima rond 25 graden.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.

0: Topministers van de Vlaamse regering zitten dan toch weer samen nadat ze eigenlijk een paar uur geleden het overleg aan de kabinetsmedewerkers overlieten. Voor een overleg met alle ministers? Veel te vroeg. Of minister-president Diependalen een akkoord vindt tegen zijn septemberverklaring van morgen? Ja, dat is nog maar de vraag. Maar ja, de nacht moet nog komen. In Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt toen hij wegvluchtte van een politiecontrole, zegt de politie. De jongen reed op een elektrische step die snelheden haalde tot 86 km per uur. Toen hij een agent probeerde aan te rijden, raakte hij zelf gewond. De jongen is overgebracht naar het ziekenhuis en het is niet duidelijk hoe hij er aan toe is. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietincident. Hij werd in zijn been geraakt. Het slachtoffer is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief was. Er is nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. In Engeland zijn al 5 mannen opgepakt voor het incident bij de luchtmachtbasis. Dat heeft de politie bevestigd tijdens een persconferentie. De politie kreeg een melding over verdachte voertuigen in de buurt. Volgens lokale media vond de politie verschillende brandbommen. Wat het motief is, niet duidelijk. Het Amerikaanse leger gebruikt die basis voor aanvallen op Iran. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft nog de hele dag dicht door de grote aswolk van de Etna-vulkaan, dat meldt de luchthaven. Door die aswolk zitten heel wat reizigers vast op Sicilië. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten omgeleid via de luchthaven van Palermo, die is wel nog open. Ex-wielrenner Tom Boonen heeft een Belgische titel beet in het rallyrijden. En dat exact 21 jaar na zijn wereldtitel op de weg in het wielrennen. Boonen had al eerder zijn ambitie om Belgisch kampioen te worden uitgesproken, maar het is sneller dan hij zelf verwachtte. Hij is nu zo'n 3 jaar rallypiloot. Ook volgend jaar hoopt hij het BK te kunnen rijden. Radio Vanavond meer wolken met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met lichte regen, maxima 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we zelfs 27 graden halen. De volgende dagen zonnig bij maxima rond 25 graden.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.

0: Goedenavond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De karweg in Zulte wordt tijdelijk afgesloten door wegenwerken. Deze week worden herstellingswerken uitgevoerd tussen de Meiligemstraat en de Vossenhoofdstraat. De rijbaan werd eerder tijdelijk hersteld na hitteschade. Om een duurzame en veilige oplossing te bieden, wordt de beschadigde zone nu definitief hersteld. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Als het van gemeenteraadslid Steffen van den Bossen van Open Zulte afhangt, wordt er in de toekomst meer alcoholvrij bier geserveerd in de gemeentezalen van Zulte. Schepen Michael van de Meulenbroeke legt het voorstel voor aan de cultuurraad. Concreet vroeg Van den Bossen om te bekijken of onder meer Liefmanskriek 0.0 en Sportzot aan het assortiment kunnen worden toegevoegd. De komende maanden stuurt de afvalintercommunale IVM 2 afvalcoaches op pad in Zulte. Zij zullen controleren of PMD correct gesorteerd wordt. De gemeente start met IVM een proefproject waarbij 2 afvalcoaches inwoners persoonlijk helpen om correct te sorteren en aan te bieden. De afvalcoaches zijn steeds herkenbaar aan hun IVM-kledij en badge. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond meer wolken met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met lichte regen, maxima 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen zonnig bij maxima rond 25 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be. Gewoon gezellig.
0: Radio Oost-West.
2: Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Bij de Vlaamse begrotingsgesprekken is minister-president Diependalen weer overgeschakeld op aparte gesprekken met de regeringspartijen. Hij wil de onderhandelingen zo recht trekken. Die verlopen moeizaam. Ze lagen trouwens enkele keren stil. Morgen wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. In Begijnendijk, Vlaams-Brabant, bij Aarschot, is een motorrijder van 41 omgekomen. De man haalde een wagen in, maar botste frontaal op de tegenligger. De hulpdiensten proberen de man nog te reanimeren, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. De Rode Duivels zullen het morgenavond in hun wedstrijd tegen Frankrijk opnieuw zonder Leandro Trossard en Mike Penders moeten doen. Dat heeft bondscoach Mark van Bommel gemeld. De twee raken niet fit voor de wedstrijd van morgen. Ze waren vrijdag trouwens ook niet bij tegen Italië. Vanavond en vannacht meer wolken met aan de kust kans op buien. Morgen in het westen ook bewolkt met nog steeds dus kans op buien aan de zee. Maxima 22 graden, maar in het oosten meer zon. 27 graden. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond, net boven of onder 25 graden.
3: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: NV Van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De karweg in Zulte wordt tijdelijk afgesloten door wegenwerken. Deze week worden herstellingswerken uitgevoerd tussen de Meiligemstraat en de Vossenhoolstraat. De rijbaan werd eerder tijdelijk hersteld na hitteschade. Om een duurzame en veilige oplossing te bieden, wordt de beschadigde zone nu definitief hersteld. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven in geblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van 400 euro. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Als het van gemeenteraadslid Steffen van den Bossen van Open Zulte afhangt, wordt er in de toekomst meer alcoholvrij bier geserveerd in de gemeentezalen van Zulte. Schepen Michael van de Meulenbroeke legt het voorstel voor aan de cultuurraad. Concreet vroeg Van den Bossen om te bekijken of onder meer Liefmanskriek 0.0 en Sportzot aan het assortiment kunnen worden toegevoegd. De komende maanden stuurt de afvalintercommunale IVM 2 afvalcoaches op pad in Zulte. Zij zullen controleren of PMD correct gesorteerd wordt. De gemeente start met IVM een proefproject waarbij 2 afvalcoaches inwoners persoonlijk helpen om correct te sorteren en aan te bieden. De afvalcoaches zijn steeds herkenbaar aan hun IVM-kledij en badge. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht meer wolken met aan de kust kans op buien. Morgen in het westen ook bewolkt met nog steeds dus kans op buien aan de zee. Maxima 22 graden, maar in het oosten meer zon. 27 graden. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond, net boven of onder 25 graden.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of open deurdag? Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws.
1: De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty reed na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft eerst apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn officiële bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Frans parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De karreweg in Zulte wordt tijdelijk afgesloten door wegenwerken. Deze week worden herstellingswerken uitgevoerd tussen de Meiligemstraat en de Vossenhoogstraat. De rijbaan werd eerder tijdelijk hersteld na hitteschade. Om een duurzame en veilige oplossing te bieden, wordt de beschadigde zone nu definitief hersteld. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Als het van gemeenteraadslid Steffen van den Bossen van Open Zulte afhangt, wordt er in de toekomst meer alcoholvrij bier geserveerd in de gemeentezalen van Zulte. Schepen Michael van de Meulenbroeke legt het voorstel voor aan de cultuurraad. Concreet vroeg Van den Bossen om te bekijken of onder meer Liefmanskriek 0.0 en Sportzot aan het assortiment kunnen worden toegevoegd. De komende maanden stuurt de afvalintercommunale IVM 2 afvalcoaches op pad in Zulte. Zij zullen controleren of PMD correct gesorteerd wordt. De gemeente start met IVM een proefproject waarbij 2 afvalcoaches inwoners persoonlijk helpen om correct te sorteren en aan te bieden. De afvalcoaches zijn steeds herkenbaar aan hun IVM-kledij en badge. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Amerikaan Brandon McNulty heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. McNulty reed na een knappe aanval op 30 kilometer van de meet solo naar het goud. In de sprint om de overige medailles pakte de Australiër Michael Matthews zilver, vlak voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen speelden geen rol in de finale. Remco Evenepoel was de eerste landgenoot op een teleurstellende 12e plaats. Met de deadline in zicht zit het Vlaamse begrotingsoverleg toch nog niet helemaal lekker. Minister-president Diependalen had de gezamenlijke onderhandelingen stopgezet gisteravond en heeft weer eens apart gepraat met de regeringspartijen om de violen te stemmen. Maar de gesprekken blijven wat stroef. Dat werd ook bevestigd door vice-minister-president Hilde Krevits. De tijd dringt, want tegen de middag moet Diependalen zijn begrotingsplannen voorstellen. De twee verdachten van de schietpartij van gisteren in Aalst blijven in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om twee jonge mannen van 23 en 24. Ze worden er officieel van verdacht een 23-jarige man te hebben neergeschoten. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Paus Leo XIV heeft tijdens zijn officiële bezoek aan Frankrijk een felle uithaal gedaan naar euthanasie. De kerkvader deed dat in het bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich specifiek richtte tot artsen en zorgpersoneel. Volgens de paus is het de absolute plicht van de zorg om lijdende mensen te helpen en niet om hun leven te beëindigen. Hij voegde eraan toe dat wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet moreel is. Het Frans parlement keurde het recht op euthanasie enkele maanden geleden nog goed. De weersverwachting vandaag een duidelijke tweedeling in ons land alweer. In het westen, aan de kust, overheersen de wolken met mogelijk wat regen, 22 graden daar. In het oosten droog met mooie zonnige periodes en zelfs 28 graden mogelijk. De dagen daarna keert de nazomer overal in volle glorie terug met veel zon en temperaturen tot 29 graden in het binnenland.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De karweg in Zulte wordt tijdelijk afgesloten door wegenwerken. Deze week worden herstellingswerken uitgevoerd tussen de Meilighemstraat en de Vossenhoolstraat. De rijbaan werd eerder tijdelijk hersteld na hitteschade. Om een duurzame en veilige oplossing te bieden, wordt de beschadigde zone nu definitief hersteld. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Op de parking van de Expo ontstond toen een vechtpartij tussen de dader en een kennis. Daar werd een oude discussie nieuw leven ingeblazen. Op een bepaald moment sloeg de dader met zijn vuist naar de vriend. In die beweging raakte hij ook de vriendin van zijn vriend. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van €400. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Als het van gemeenteraadslid Steffen van den Bossen van Open Zulte afhangt, wordt er in de toekomst meer alcoholvrij bier geserveerd in de gemeentezalen van Zulte. Schepen Michael van de Meulenbroeke legt het voorstel voor aan de cultuurraad. Concreet vroeg Van den Bos om te bekijken of onder meer Liefmanskriek 0.0 en Sportzot aan het assortiment kunnen worden toegevoegd.